0: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Dit is Top. Jeroen en Koen.
8: Dat zijn wij en dan zeggen wij goedemorgen en welkom.
9: Ja, we zijn niet alleen, want ook Rihanna die staat hier al klaar om te zingen. Ja, ah. Rihanna. Ja.
8: Top. Pakt uw micro, meisje, ja, en begint eraan.

0: Ja, alsof ze nu nog niet genoeg bewonderaars zou hebben. Stel je voor dat zij the only girl in the world was. Dan zou ze het pas echt druk hebben. Deze Rihanna. Ze doet zichzelf wat aan.
1: Jeroen en Koen.
0: Doen zichzelf ook wat aan, want zijn weer in het holst van de nacht opgestaan. Om goedemorgen tegen jou te zeggen.
2: Al lijkt het niet zo als je buiten kijkt, dan heb je niet het gevoel dat het midden van de nacht is. En nee, meestal is dat wel zo. Ja, dus het klopt niet in mijn hoofd. Het lijkt alsof we ons beiden hebben overslapen. Dat is niet zo, denk ik. Hoop ik.
0: Maar goed, dat is ook maar heel even in de loop van het seizoen. En we moeten daar redelijk in zijn. We zijn er tot nu toe nog niet te veel in detail over getreden, maar... Ja, het seizoen is, het ochtendseizoen is bijna afgelopen, hè?
2: Ah ja, nog, wat is het? Twee weken en een klets?
0: Ja.
2: Twee weken en een klets.
0: En die klets, daar zitten we nu middenin. Dus die twee weken die komen nog, die klets, daar zitten we nu mee. Amai, zeg klets. Het is woensdag, 10 juni.

0: Ja, ik weet niet waarom, maar ze zijn zich hier uitgebreid aan te verontschuldigen. Dat is niet nodig, hoor.
1: Het BVB'tje. Het belachelijk vroeg verzoek.
0: Prima plaatje, waarom zou je verontschuldigen? Topic en Becky G hoorde je met Sorry, Papi. Ik moet zeggen, jullie zijn in vorm. BVB'tje wordt hier al massaal aangevraagd. En er zitten al zodanig veel goede suggesties tussen dat we het nu al niet meer weten. Dus een nieuwe oproep is eigenlijk totaal niet nodig, collega. Kun je
2: dat
0: iets van plan was?
2: Nee, het stond in mijn scenario. Heb jij een scenario? Een klein scenario?
0: En dan, ik heb hier een scenario, ja.
2: Nee, maar Sava, dan is het al beslist dan.
0: Ja, er komen leuke dingen binnen. Mensen zijn ook bezig met onze top delivery, uiteraard. En Pascal had een ideetje. Die vroeg Robert Armani met Hit Hard onder de slogan Hit It Hard with the Tankcard. Allee, ja, ik vond het goed gevonden.
2: Ah, die denkt dat het al binnen is, de Gouden Tijd.
0: Ja, jawel, ja. En dan, ja, er komen een paar leuke dingen bij, maar mijn oog is toch gevallen op Marnik, zijn suggestie. Ik weet niet of je het ondertussen in het archief hebt gevonden. Het is een dingetje uit begin jaren 90. En ik moet zeggen, heel lang geleden dat ik het nog eens gehoord heb. Ik weet niet hoe het met jou zit.
2: Heel, heel, heel lang geleden.
0: Voilà, bij Marnik blijkbaar ook. En misschien bij jou ook. Dus voilà, we gaan er nog eens van genieten. Is nu een groot woord.
2: Ja, nu ook niet overdrijven.
0: We gaan er lekker mee wakker worden. Vitamino en...

0: Ik heb iets dat jij nodig hebt. What I've got is what you need. Dat was Vitamina. Als BVV'tje vandaag. Last zou ze voor de nodige vitamintjes moeten zorgen om de dag aan te kunnen. Ja, voilà.
1: Zit ook een sampletje in. We zijn die samen aan het zoeken. Heb jij hem al?
0: Ja, dus daar melodietje. Dat komt van een of ander oud discoplaatje, denk ik. Maar ja, kan er ook meteen. Heb je het al gevonden?
1: Ik weet het. Ik ga het laten horen en dan gaan we het samen ontdekken.
0: Ja, dat is
1: het stemmetje
0: het melodietje. Oké, dus het is eerder al gemaakt, maar ik heb het eerder over wat hier dan precies niet in zit. Wij blijven het even onderzoeken samen. Ondertussen, nu we dan toch over muziek bezig zijn, we wachten nog even op de kranten, val het op, heb ik gloednieuwe muziek klaar liggen. Het is te zeggen, ik zie dat hier voor het eerst op mijn lijst staan. Ik heb nog nooit gespeeld, want dat zou ik nu toch onthouden hebben. De titel is namelijk Shinjuku.
1: Mablief?
0: Jawel, ja. Inderdaad, geen idee wat dat betekent. Het is iets van een zekere Frankie Rizzardo. Get out there.

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
1: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
13: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
14: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
13: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
14: En klanten altijd tevreden.
13: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: ze hebben niet te klagen, hè, Sonny Fodera en compagnie. Want we hebben inderdaad aan hen gedacht. Think about us. Ik heb ook mijn hersenen gepijnigd de afgelopen minuten. Ja, om erachter te komen. Ik laat nog even horen die Vitamino van daarnet. Dat hebben we dus gedraaid als BVV'tje. En plots, jij was getuige, Koen, had ik het licht gezien. Herinner ik mij een discoplaatje uit begin van de jaren 80.
1: Iets in mij zegt ook dat je het nu gaat laten horen.
0: Inderdaad, ja. Dus dit melodietje.
1: Ja, ja.
0: Komt natuurlijk hiervan uit 1981. Dit is Stone. Luister, je gaat meteen horen. Voilà, wat ik bedoel. Ja, dus echt...
1: Ah nee, dat hoor ik helemaal niet.

0: Rank 1. Daar gaan we straks nog op terugkomen op Rank 1. Met dat Euromillions verhaal. Het staat natuurlijk op verschillende voorpagina's, maar niet als hoofdartikel.
1: Het nieuws van de dag.
0: En dat is het enige wat ons interesseert nu. Wat is het hoofdartikel van de verschillende Vlaamse kranten vandaag?
2: Het laatste nieuws, en het heeft alles te maken met een nieuwe maand die er bijna gaat aankomen. Vanaf 1 juli gaat er van alles veranderen, want wie positief blaast, is rijbewijs 12 uur kwijt.
0: Dan moeten we even het verschil met vroeger opzoeken. Hè. Want dat was toch al streng. Het nieuwsblad helft woonzorg. Centra heeft wachttijd van meer dan 3 maanden.
2: Gazet van Antwerpen. Speurders nemen 2000 DNA-stalen af in oude moorddossiers.
0: En we blijven in politiekringen in het belang van Limburg. App moet politie helpen om sneller in te grijpen bij phishing.
2: En dan de standaard is bekijken, want Israëlische bedrijven exporteren systematisch landbouwproducten uit illegale kolonies naar Europa.
0: Niks van begrepen. En dan nog de tijd. Dus dat ligt niet aan jou, hoor.
2: Nee.
0: Dat ligt aan de standaard. Fiscus en gemeente voeren controle op niet aangegeven verbouwingen op. Ja, ze hebben geld geroken. Maar goed, dat is de krantenkop van elke dag, denk ik.

0: Alesso en Sasha en... Ja, ze heeft het gezongen hoor, voor degenen die het niet begrepen hadden. Het is wel degelijk Destiny. Ruim 6:30 verkeer, ja, het is al nodig, hè?
1: Ja, want als jouw bestemming Jette is, dan sta je aan te schuiven op de binnenring van Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Je moet er op dit ogenblik 25 minuten bij tellen.
0: Dat klinkt alsof dat bij niemand... Het... Jette...
1: Ik weet dat niet, ja.
0: Als jouw bestemming Jette is...
1: Dat zou toch kunnen?
0: Ja, dat zou inderdaad kunnen. Op de E313 staat ook al een file tussen Herentals-West en Massenhoven. Dat is in de richting van Antwerpen. Ja, en daarmee hebben ze al gehad voor dit vroege uur.
2: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
3: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
4: Voilà, ik klap en dan eet hem.
3: Kun je het zien?
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak. Go Yellow!
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Ja, dit zou ook zomaar een oud discoplaatje kunnen zijn, maar voorlopig geen paniek. Doet niet meteen een belletje rinkelen. Another en 54 Ultra. Voilà, weer een knipoog naar de disco. Talk to you.
1: Het nieuws van de dag.
0: Ja, 1 juli, nieuwe wetten, zoals steeds. Begin van de maand verandert er altijd van alles, dat zei je daarnet ook al. En dus als je binnenkort dus betrapt wordt, ja, en de zomerterrasjes komen eraan, dan zal je toch rekening moeten houden met strengere, of moet ik zeggen, meer consistente reglementering. Want nu is het zo'n beetje afhankelijk van waar het gebeurt en wie het vaststelt. En, dus nu als je positief blaast, dan kan je rijbewijs ook al afgenomen worden. Dat is niet nieuw. Maar afhankelijk van alles en nog wat, is dat nu 2 uur, 3 uur, 6 uur, 12 uur. Maar dat gaat dus veranderen. Het wordt duidelijker.
2: En is dat ook nog altijd... Ik heb nog nooit in de situatie gezeten... Oh, dat klinkt positief eigenlijk, hè. Dat
0: voor je, beeldige chauffeurs.
2: Ja, ja, dat je zo, wat is het, 15 minuten kan wachten.
0: Dat zal nog altijd mogen, denk ik. Hè? Ja, ja,
2: bestaat
0: ja.
2: Dat, ik weet dat niet. Bestaat dat nog? Ja.
0: Ik veronderstel van wel, ja.
2: En je mag dan ook de keuze maken of je die 15 minuten voor jezelf wil nemen of niet. Dan sta je even
0: en wat doe je in die 15 minuten? Een beetje rondwandelen, hè? Dat is het beste dat je dan kan...
2: Als je gaat lopen, hè?
0: Nee, dat niet. Maar als je zo denkt, ik zit zo net op de grens waarschijnlijk. En dan zo even een kwartiertje wandelen, goed in en uit ademen. Dat zal waarschijnlijk
2: iets
0: wel
2: helpen. Iets eten of
0: iets
2: zo?
0: Ja, je pakt die agenten mee, trakteert je op een spaghetti. Er zijn nog mensen goed mee gevaren met op spaghetti's trakteren in dit land. Dus ja, je weet niet...
2: We zijn uit de kosten, ja.
0: Maar vanaf 1 juli zal je dus bij een alcoholpromillage, zoals dat dan heet, tussen 0,5 en 0,8, standaard 12 uur je rijbewijs kwijt zijn. Ja, 12 uur. Dus stel, je wordt betrapt om 11 uur 's avonds, dan mag je de volgende ochtend 11 uur pas terug rijden. Wat ik handiger vind dan 3 uur. Nou ja, het is dan midden in de nacht. Allee, na 3 uur is dat rijbeverbod dan voorbij. Dan moet je opnieuw opstaan om die een auto te gaan halen. Ik vind 12 uur handiger.
2: Maar dat is niet van de moeders, hè?
0: Ik vind 12 uur handiger. Ik vind dat goed geregeld. Dat is dus nu in het Staatsblad verschenen. Of met andere woorden, je weet wat dat betekent. Als het in het Staatsblad verschijnt, dan is het officieel wet. Hè?
2: Ah, en kunnen ze het nog aanvechten of hebben we dat al gehad?
0: Nee. Dat, als dat in het Staatsblad staat, is het beslist. Maar als je boven de 0,8 promille komt, dan wordt je rijbewijs nu al onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. En die wet verandert niet. Maar 0,8, dat is ook al serieus doorgegaan, toch?
2: Ja, ik weet niet hoeveel punten
0: dat... Ja, ik heb er ook weinig ervaring mee, dus, maar dat klinkt 0,8 klinkt bij mij van oei oei oei.
2: Hoeveel punten zijn 0,8 promille? Oei, wacht, hè. Oh, die een AI, hè. Dat is zo... Oh, dat antwoordt niet op de vraag, hè.
0: Nee.
2: Kan je antwoorden op de vraag?
0: Goed, terwijl Koen nog even ruzie maakt met AI, gaan wij het antwoord dan gewoon afwachten. Terwijl Bruno Mars een liedje zingt... Maya, Maya, voilà, tonight. Mag nu ook al, hoor.

0: cultuurdomein De Krekenmeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
1: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je wel mee?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: België.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
3: Modu van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Modu van.
6: Liquidator wint. Wiederma je kabinetten zak slimmer.
7: Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
8: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
9: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
10: Festival.

0: Lekker lopen met Jelly Roll en Run It.
1: Een klacht voor...
0: Ja, voor ons. Want ja, we wisten het niet en jullie duidelijk wel. Koen vroeg zich af dat kwartier wachten. Is dat nog steeds? Ik dacht, ja, dat zal wel zeker, want dan in het artikel in de krant wordt daar vandaag niks over gezegd. Dus ik was een beetje aan het twijfelen. Maar gelukkig kennen jullie de wet wel heel goed. Dat valt mij wel op dat jullie de wet zo goed kennen. De wet die nog moet komen, hè, overigens, vanaf 1 juli in Voegen. Maar dat kwartier wachten, dat kwartier uitstel dat je kon vragen, moet ik in de verleden tijd nu zeggen, is dus blijkbaar weggevallen. Ik heb er even over nagedacht. Dat is ook logisch misschien, hè? Want je wordt tegengehouden. Ze willen een controle doen. Omdat jij op dat moment aan het rijden bent en dus...
2: Ja, maar misschien...
0: Misschien in overtreding. Waarom zou je dan een kwartier mogen wachten? Want je was al aan het rijden, natuurlijk.
2: Nee, maar goed. Zo mensen die er net over zitten of er net niet, net wel, net niet. Volgens mij is het dat...
0: Ja, ja, dat weet ik wel. Maar je was al aan het rijden.
2: Ik weet het wel, maar...
0: Dat je een kwartier mag wachten voor je begint te rijden, dat zou iets anders zijn.
2: Maar het menselijke aspect of zo?
0: Ja.
2: Ik weet het niet, hè.
0: We hebben het over wetgeving, hè.
2: Ja, ik weet het wel, ja.
0: Dus, dat je het weet, hè, dat kwartieruitstel, dat is afgeschaft. Goed, iets anders dan...
1: Top Delivery.
0: Want er is natuurlijk een koerier het hele land aan het doorkruisen... Op zoek naar een nieuwe winnaar van de Gouden Tankkaart. We hebben geen idee waar de potentieel nieuwe winnaar woont. En het grappige is, die weet dat zelf ook nog niet.
2: Het enige wat we wel weten is dat het de bedoeling is om deze ochtend opnieuw een Gouden Tankkaart te leveren. Dat hangt ook een beetje van de bestelling zelf af, wie de bestelling geplaatst heeft of die effectief aanwezig is.
0: Ja, en als er straks een pakketje voor je deur staat, vergeet het, hè. Ook dan mag je geen kwartier wachten. Nee, binnen de 5 minuten moet jij de juiste code draaien aan de kluis. Dus mijn draaisysteemje. Ja, en die code, ja, die is ook nog niet bepaald, dus dat moeten we snel even doen.
1: De code van vandaag is...
0: Nog niet bepaald. En zoals je als trouwe luisteraar weet, hebben we elke dag een andere manier om die samen te stellen.
2: Een van de meest gegoogelde vragen van mijn collega, dat is hij.
0: Dat ben ik.
2: Jeroen Goris.
0: Ik zou niet weten waar je het over hebt.
2: Ah ja, maar dat, ja, je bent ook aan het uitleggen nog, dus je kunt het nog niet weten.
0: Ja, maar ik zou toch moeten weten wat ik het meest google, denk ik.
2: Nee,
0: maar ja,
2: wat, goed, mensen, wat mensen over jou...
0: Ah, over het, mij. Ah,
2: wat mensen over jou het meest googelen.
0: Googelen mensen dingen over mij? Oké.
2: Dat is mogelijk. Ja. Er zijn een aantal dingen die heel vaak zijn opgezocht. Dan heeft het te maken vooral met je afwezigheid van een halfjaartje geleden. Mm-hmm. Maar dan zie ik ook heel vaak dat mensen zoeken naar je leeftijd.
0: Oh, ja.
2: En omdat het heel boertig zou zijn van mij, wat ik totaal niet ben,
0: nee,
2: om gewoon jouw leeftijd gratis op de radio te vertellen.
0: Nee, dat gaan we niet doen.
2: Heb ik een optelsom gemaakt van jouw leeftijd en mijn leeftijd.
0: Ah ja, oké.
2: Ik dacht, dan gaan we wel bij 3 cijfers uitkomen. Maar toch niet.
0: Dat is niet boertig hoor, Koen. Nee.
2: Maar
0: totaal niet.
2: Ja, want dat kan ook aan mij liggen, hè. Maar we komen niet aan 3 cijfers.
0: We
2: dus
0: komen,
2: de code is...
0: Ja.
2: En zo kan je het zelf uitmaken. 0, 9, 1.
0: Oké. Okay.
2: En dat is dus de optelsom...
0: Van onze beide leeftijden.
2: Ja.
0: Ja. 0, 9, 1.
2: Eigenlijk nog saf, hè?
0: Ja. 91 jaar ervaring, daar luister je naar. Klinkt goed, hè? Ervaringen met het leven. 091. Ja, dan moet je zelf maar even gokken hoe die 91 precies verdeeld is over ons twee. Daar gaan we niet over beginnen. Maar dat is de code dus van vandaag. Een heel persoonlijke. Je krijgt hem van ons. Onze levensjaren zitten vervat in de code van vandaag.
2: Allee, pakt jij 65, ik pak een overschot.
0: Zus, niks krijg jij hier van mij. Dan ga jij nog maar een beetje werken om mijn pensioen te betalen. Dat

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
2: Dit is Top!
3: Het is bijna 7:00 ondertussen.
4: Ja. En laten we eens beginnen met te kijken hoe het zit op de weg.
3: Ja, dat is de moeite. Er is al een ongeval gebeurd in Brusselse.
4: Je staat bijna een uur aan te schuiven op de binnenring van Brussel tussen Dilbeek en Jette. En dan ook nog 40 minuten bijtellen op de E40 tussen Afliegem en Groot-Bijgaarde.
3: Er is nog een ongeval gebeurd waar je zeker rekening moet mee houden, want de timing kon niet slechter zijn. Net voor de ochtendspits op de E313 ter hoogte van Massenhoven. Het is aanschuiven vanaf Herentals in de richting van Antwerpen. Verlies je nu al meer dan 3 kwartier.
2: Dit is Top! Jeroen en Koen.
4: Die dus samen 91 jaar oud zijn, al zijn mensen bezig met de
3: verhouding.
4: Ja, met de verhouding.
3: Ja, ja, ja. Zet eens kalm allemaal. Ik zie hier al dingen die mij niet aanstaan.
4: Ah, ik wel. Ja.

0: wel een gezonde verslaving zijn, zeker, hè? Avicii en I'm Addicted to You. Top Delivery. Hij heeft zich gemeld, lieve vrienden. Hij is terug op pad. Jawel.
1: Ja, ik heb ook een beetje medelijden met hem. We zijn week 2 van Top Delivery. Dat wil zeggen dat we vandaag de 8e levering zullen meemaken. En ik denk dat hij al heel veel afstand heeft afgelegd. En ik denk dat hij ook weinig slaap heeft gehad de afgelopen 8 dagen.
0: We maken ons een beetje zorgen, Louis. Je mocht dat gerust weten.
2: Goedemorgen, Jeroen en Queen. Ik moet misschien ook eerlijk bekennen, de slaap is ietsje minder dan anders. Maar het is voor het goede doel natuurlijk. Iedereen gelukkig maken met de €1000 tankbudget, dat is ook altijd fijn, hè?
0: Maar je hebt al alle hoeken en kanten van het land gezien, hè, deze week?
2: Dat is waar. Ik denk dat ik ondertussen heel Vlaanderen vanuit mijn hoofd ken.
1: Zeg maar, je, volgens mij heb je toch ook een akkoordje gesloten beter met Esso, want je hebt toch ook heel veel afstand al afgelegd.
0: Ah ja. Heb jij ook een gouden tankkaart? En dat moet allemaal meteen op of zo? Wat is dat nu toch?
2: Ja, er kunnen misschien enkele tankkaarten tussen zitten voor de luisteraars die iets minder dan €1000 hebben.
0: Ik denk dat dit een grapje is, beste vriend. Nee. €1000 tanktegoed gegarandeerd als je wint. Met de juiste code natuurlijk.
3: De code van vandaag is...
0: Ja, ik zat mij net de bedenking te maken, als we nu de leeftijd van Louis er ook nog hadden bijgelapt, dan hadden we wel 3-cijferige code natuurlijk, hè?
1: Ja, maar ik weet niet hoe oud hij is.
0: Nee, ik ook niet.
1: Maar ja, goed, alleen.
0: Hij gaat dat niet willen zeggen.
1: Nee, en 15 jaar erbij, dat gaat het nu ook niet uitmaken. Nee. Pardon. Pardon.
0: Jawel, dat gaat wel uitmaken.
1: Ah ja, dat gaat wel uitmaken.
0: Want de code nu is 091.
1: Voilà.
0: Ja, we kunnen dat nog veranderen natuurlijk, hè, Louis, met jouw leeftijd erbij. Maar ja, veronderstel dat dat van de privacycommissie niet mag.
2: De privacycommissie zegt inderdaad dat dat best geen goed idee is om de luisteraar niet te veel in de war te brengen.
1: De code.
0: Hij moet gewoon zijn leeftijd niet zeggen. Oh, flauwe.
1: De code is dus 091.
0: Ja. En de leeftijd van Louis, namelijk...
1: 15.
0: Zit daar niet in vervat. Voor alle duidelijkheid. Ja. Allee, Koen. Sommige mensen denken dat jij 17 bent. Ja. Dat is geen goed nieuws voor mij dan, moet ik zeggen.
1: Nee, want dan wisten we al dat dat geen goed nieuws is voor jou. Ja.
0: Goed, stel de code in op de kluis, want dat kan straks nog van pas komen, Louis.
2: Yes, dat zal ik zeker doen.
0: En waar ben je nu?
2: Nu ben ik op een 2-tal minuutjes rijden van het adres waar ik zo meteen het pakketje lever. En ik kan vertellen dat ik hier uitzicht heb op een prachtig voetbalveld.
0: Ah.
1: Dan zijn we eruit.
0: Ja, daar. Is het een voetbalveld van een grote ploeg of eerder zoiets provinciaalachtig?
2: Ja, dat kan ik moeilijk zeggen. Ik weet niet waar die ploeg exact speelt. Wat ik wel kan zeggen is dat er wel een tribune is. Dus een tribune met zitplaatsen.
0: Jo, lui, dat is wel van de serieus. En is er een kantine? Ja, natuurlijk.
2: Ah ja, tuurlijk. Ja. Het is wel niet open, jammer genoeg.
0: Ah, dat is spijtig. Want misschien lagen er nog wat sandwichje bij preparé van de vorige match.
1: Ja, maar misschien komt... Meestal komt Melanie dan zo even tegen de voormiddag of zo. Komt die wel zo...
0: De mise en place verzorgen.
1: Ja, maar dat is niet om mee te lachen. Ja.
0: Allee, blijf dan nog even in de buurt. Yes. De levering, dat zou nu te vroeg zijn. Eerst

0: Con calma. Ja, moesten er niet zoveel voetbalterreinen zijn in ons land, dan wisten we nu waar onze koeriers stond. Maar die zijn er dus wel. Natuurlijk, wat had je gedacht?
1: Duizenden, ik denk 3500 voetbalclubs in ons land. En als je een stukje wil zien van het veld,
0: ja,
1: dat kan.
0: Een kleine... Van het veld van vandaag bedoel je?
1: Ja.
0: Okay.
1: Een kleine minuut geleden zag ik toevallig op de sociale media, op Instagram, stories, zag ik een foto opduiken van dus een stukje van dat voetbalveld.
0: Heeft
1: dus
0: Louis een dus op de Instagram?
1: Dus eigenlijk een tip. Nee, van top, gewoon van top.
0: Ah, van zeg, was dat bewust, Louis?
2: Ja, ik dacht, het kan maar een kleine tip zijn voor de luisteraar natuurlijk.
0: Amai, dat is de eerste keer dat we dat doen.
1: Ja, maar voor alle duidelijkheid, allee.
0: Je weet er weer niks mee,
1: nee,
0: zeker.
1: Jawel, ja. Ik bedoel, allee.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, ik zie de foto nu ook.
1: Ja, dat kan van alles zijn, hè.
0: Ja, er is ook een afrastering, of noemde zoiets. Okay.
1: Dat is om de ballen tegen te houden. Hè?
0: Ah, is dat?
1: Ja.
0: Want als er een garagist ernaast zit, waar het dan altijd de ruiten van ingeschot worden, dan wordt hij een ambetant en dan zegt hij natuurlijk...
1: Zal het gaan, ja!
0: Ja, voilà, dat willen we vermijden natuurlijk. Ah, dus misschien moet ik dat ook eens vragen. Is er een garage in de buurt?
2: Nee, ik denk dat ze hier in alle rust kunnen voetballen.
0: Okay. Dus het is niet daar?
2: Nee.
0: Maar kijk. Of een antiekzaak. Is er een antiekzaak?
2: Nee.
1: En een duivenkot.
0: Ja, is er een duivenkot? Ik ga stoppen met vragen stellen. Heeft iemand er stand bij gehouden? Laatste vraag, want we moeten volgens het reglement de code minstens 3 keer gezegd hebben.
1: Ja, maar dat hebben we gedaan.
0: Hebben we dat gedaan?
1: Ja,
0: dan moeten we dat niet meer doen. Hey, Louis, moeten we dat niet meer doen, hè?
2: Nee.
0: Oké, voilà. Over naar het volgende.
3: Dit zijn de hit.

0: jongens, wat is dat er vandaag? Het regent nieuwe muziek in het programma. Alweer een première. Robin Schulz, Better Times. Ja. Inderdaad, je bent vanochtend opgestaan. En het zou zomaar eens kunnen dat je binnen dit en 20 minuten 1000 euro rijker bent. Dat zijn echt Better Times dan.
1: Het nieuws van de dag.
0: Maar goed, zover is het nog niet. Eerst moet je rekening houden met eventuele calamiteiten. En dus vanaf 1 juli, we hebben het daarnet al gezegd, veranderen er wat dingetjes in de verkeerswetgeving. Je zal, als je tussen 0,5 en 0,8 blaast, meteen een rijverbod krijgen van 12 uur. Nu hebben we dat eens opgezocht, 0,8 promil. Dat komt overeen met...
2: Ja, wat was het? 4 of 5 pintjes of zo?
0: Nee, 3 à 4 pintjes. Dus tussen 0,5 is dan 2 pintjes en een half ongeveer. En dan kan je dus inderdaad al een rijverbod van 12 uur krijgen. Het is heel streng, heb ik zo toch het gevoel. Maar de uitleg die ze daarvoor geven is... Het is een krachtig signaal, want de dodelijke combinatie van rijden en alcohol wordt niet langer door onze samenleving getolereerd, zo laat de VOD Mobiliteit
2: weten. Nee, dat snap ik. Ja. Maar maak er dan gewoon een nultolerantie van, want dat is eigenlijk wat je aan het zeggen bent.
0: Ja, ja.
2: En op zich, pas op, daar valt ook iets voor te zeggen, hè. Maar zeg het dan. En niet zo...
0: Ja, het is zo mossel nog vis, hè.
2: Wel, ja.
0: Ja. Er zijn nog een paar dingen veranderd die je misschien maar beter weet. Vanaf nu zullen mensen die een rijverbod hebben ook niet meer met een elektrische step mogen rijden. Ja, maar ik zie de connectie ook niet meteen. Maar goed, dus met een elektrische step rijden mag ook niet.
2: Je begeeft je op de openbare weg. Dat zal het verhaal zijn. Maar goed, en fietsen mag dan wel.
0: Ja, maar je kan perfect met een elektrische step aan het rondrijden zijn zonder dat je een rijbewijs hebt. Snap je?
2: Ja, bij mij.
0: Dus als je geen rijbewijs hebt, kan je ook geen rijverbod gekregen hebben. Dus mensen met een rijbewijs moeten zich dan toch een beetje geviseerd voelen. En er is nog een nieuwigheid. Mensen met een voorlopig rijbewijs die een ernstige overtreding begaan, die moeten helemaal opnieuw beginnen. Die moeten opnieuw hun theorie en opnieuw hun praktisch examen afleggen.
2: Wat zeug.
0: Ja.
2: Maar ja, goed, ja.
0: Dat snap ik dan niet. Hoe opnieuw het praktisch examen. Als je een voorlopig rijbewijs hebt, heb je toch nog geen praktisch examen gedaan?
2: Dan ben je bezig met de rijlessen.
0: Ja.
2: Dus op zich heb je het dan nog niet gedaan.
0: Ah, nee, voilà. Nee. Dus waarom staat dat woord opnieuw er? Enfin, dat ze er eens over nadenken bij de krant, want dat hebben ze vanochtend geschreven.

0: gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische dijk in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
1: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en join Team.

0: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer. 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.
3: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
6: En zo'n grote padeend.
5: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: is hier schoon. Mocht wel een keer stofzuigen. Nee, we waren even welkom in de wereld van Afrojack en Aloe Black. En zo heet het In My World. Maar goed, in onze wereld...
1: Top delivery.
0: ...is op dit moment het belangrijkste... ...iemand blij maken met 1000 euro. De gouden tankkaart van Esso van 1000 euro.
2: Jij hebt ze ongetwijfeld ook besteld... ...en dan zit je nu al op het puntje van je ontbijtstoel. Binnen een aantal ogenblikken gaat het gebeuren.
0: Louis, heb je het gehoord? We zijn op zoek naar een spannende ontbijtstoel. Zie jij die daar ergens in de buurt?
3: Nee, ik zie enkel nog een kinderstoeletje in de tuin van de buren een beetje. Maar er zegt iemand goedemorgen tegen mij. Vriendelijk. Dat het de buurman is, ja. Het is hier wel vriendelijke mensen die hier wonen.
2: Zo mensen die zich komen moeien, dat is toch altijd zo?
0: Ja. Zeker. Het is nog niet eens geleverd, hè? En hij wordt er al aangeklampt. Het is ongelooflijk. Ja, Louis, vertel maar.
3: Ja, ik ga nu de laatste meters inzetten naar het huis, als dat goed is.
0: Dat is goed.
3: De buurman is alleszins niet meer thuis, maar dan hoop ik dat de mensen zelf wel thuis zijn natuurlijk. Het zijn de laatste meters richting de deur. En dat kan ik nu bevestigen. Het pakketje is officieel geleverd.
0: Voilà. Tijd is gestart ook. 5 minuten hebben ze de tijd. Daar ter hoogte van het voetbalstadion. Maar we mogen we de gemeente al weten? Nee, het is te vroeg.
3: Nog niet.
0: Okay.
3: Eventjes.
0: Ja.
2: Maar wat jij dus moet doen, is zo snel mogelijk naar de voordeur gaan. Misschien is die buurman al aan het bellen naar de kandidaat. Oh ja. Ze staan aan die deur.
0: Ik heb een rare gezien. Ja, hoe zie je eruit? Ben je herkenbaar? Waarschijnlijk wel, hè? Met koptelefoons op en wat weet ik al.
3: Ja, ik heb een koptelefoon, ik heb een bakje, een camera mee, ook een kistje natuurlijk, dat moet geleverd worden, ja. Een microfoon, ook belangrijk.
0: Dat is geen standaardbeeld in die straat, kan ik mij voorstellen. Nee.
3: Nee, maar de deur die blijft hier voorlopig wel gewoon gesloten. Dat is iets minder natuurlijk.
2: Sommige mensen beseffen dat... bij hen geen kinderstoeltje staat, bij de buren.
0: Een ontbijtstoel was het?
2: Nee, kinderstoel, zei Louis.
0: Ah, ja, dat is waar. Dat is een goede tip. In de tuin van de buren stond een kinderstoel.
3: Dacht ik. Het kon ook een speeltuig zijn of zoiets dergelijks. Dus,
0: zeg, ja. En die man is niet meer in de buurt, anders kun je het gewoon eens vragen.
3: Die man is vertrokken richting zijn werk of aan het werk, ja.
0: Oké. Okay. Die vindt dan normaal dat er mensen met koptelefoons en camera's in zijn straat lopen. Oké, okay, ja, goed.
3: Ja, die deed wel teken naar de buren. Dus die wist wel van iets, had ik zo het gevoel.
2: Oké. Okay.
3: Maar hier blijft het alleszins nog altijd heel rustig.
0: Een beetje buurman heeft die mensen nu toch verwittigd al, denk ik.
3: Ik hoop het echt van harte.
0: Goed, ik hoor weinig beweging, dus ik denk dat we even een beetje muziek... Maar we laten de lijn open liggen. Als er iets gebeurt, laat het horen.
3: Ja, dan roep ik.
4: Got ready for the night in. She's heading for the light. But she sees the vision going.
0: Ja, jou houdt de tijd erbij, hè?
2: En we zitten aan 2 minuten.
0: Nog 3.
4: See how she looks in trouble.
2: Ah ja. Oh.
0: Kan rekenen,
2: ja, man. Ja, mooi.
0: Conservatorium voor gevolg.

0: Ja, dat passeert hier wel nu en dan in zijn auto. Dus kijk eens. Er zijn altijd wel mensen hier in de buurt al wakker.
1: Ja, als je nu niet weet waar we staan. Er passeert hier af en toe een auto.
2: Oh, allen daarheen.

0: What's happening?
1: Ja,
0: we hebben nog
1: veel.
0: Anderhalve minuut.
2: Ja, ik vrees ervoor. Dit is hier nog altijd muisstil. Ik heb nog niets van beweging gezien. Er staat hier een raam op een kiertje, maar nog altijd niemand die is komen piepen ook. Ja.
1: Misschien moet je bescheiden even meezingen met het plaatje. Weet nooit waar het goed voor is.
0: Laat maar.
1: Oh, slecht idee.
0: Lacht er maar mee, ja. Laatste minuut. See how she looks like trouble.
1: See how she dances and... Ja, van die laatste minuut moeten we nu toch even profiteren. Om die mensen de ultieme kans te geven. Als ze aan het luisteren zijn. Wat hebben we in het begin van het spel meegemaakt, hè? Dat mensen thuis waren en aan het luisteren waren en niet door hadden dat we voor hun deur stonden.
0: Het is tegen u.
1: Ja.
0: We staan aan uw voordeur.
1: Hallo.
0: Misschien
1: iets meer tips, Louis, voor die laatste seconde?
0: 25.
2: Ja, er is een voortuintje bij met lavendel ook. Ik zie ook een boompje staan in die voortuin. Voor de rest, ja. Nee, ik vrees ervoor. Ik vrees dat het niet zal gebeuren.
0: En we gaan de laatste 10 seconden in.
1: 10 seconden. We zitten in de provincie, dat mag je nu zeggen.
2: Limburg.
1: De provincie Limburg.
0: Okay. 5.
2: Nee, het blijft hier gewoon stil.
0: En
2: het
0: is afgelopen.
2: Oh nee.
0: Nonde.
2: Ja,
1: bellen maar. Eens checken of er echt niemand thuis is.
2: Ik ga eventjes inderdaad richting de deurbel nu.
0: Oh, ik hoop... Oh, zo plezant.
1: Wat een gezellige deurbel.
2: Ja.
0: Ik hoop dat er niemand thuis is.
2: Ja, ik hoop het ook voor die mensen, anders zou het heel triest zijn.
1: Want die gaan natuurlijk zeggen, waarom heb je niet gebeld?
0: Ja,
1: ja, maar dat is nu eenmaal het reglement, dat we niet bellen.
0: Yes.
2: Ik mag een bericht
0: In het Engels, Louis.
2: Ja, ik hoor een deur open gaan nu.
1: Nee, het.
2: Hallo. Ik zie hier iemand. Ik vermoed dat het de mama is van de mensen die hier... De oma. Dag, oma. Ik ga je eventjes een koptelefoon geven. Jouw dochter of jouw schoondochter of je schoonzoon hebben zich ingeschreven voor een wedstrijd van Top Radio. En die konden zomaar eventjes net een tankkaart van 1000 euro winnen.
3: Oké, dat is heel goed.
1: Ja.
3: Dat zou lukken.
2: Ja, maar daarvoor is het al te laat. Daarvoor moesten ze de deur open doen en het kistje openen.
3: Aha, daar wist oma niks van.
2: Ach, oma toch.
1: Maar oma was niet gebriefd.
3: Nee, oma was niet gebriefd.
1: Maar allee, dat is nu toch het eerste dat je doet. Dat is oma brieven.
3: Ja, dat vind ik ook.
0: En had je al iemand zien staan van, allee, wat dacht je, er staat nu iemand voor de deur of
3: nee,
0: zo?
3: Nee, we hadden niks gezien. De bel gehoord, ik was de kindjes aan het klaarmaken. Nee, we hadden niks gezien en niks gehoord.
1: Zeg, maar zijn die twee?
3: Hieronder, bij mij. En
1: nee, ik bedoel...
3: Laat die eens horen. Zeg eens wat. Je bent op de radio, denk ik. Ik weet het niet.
0: Ja.
2: Goedemorgen.
3: Zeg eens wat, Flo.
4: Hallo?
1: Heb je al je boterhammetjes opgegeten?
2: Ja, die horen dat niet in de lucht.
1: Oké, okay, dat moet ik het niet weten. Zeg maar, waar zijn de twee die zich ingeschreven hebben dan?
3: Wat was de vraag?
2: Waar zijn ze, de ouders?
3: Okay. Oh nee, de ene is juf en die is met de kinderen op bosklasse. En mijn zoon is werken, ja.
1: Ja, oké.
3: Okay. Doe ik ze naar school en mijn zoon heeft een half dagje verlof genomen en die komt dan... Haalt ze van school.
1: Dat is daar goed geregeld, hè?
0: Leven de oma's. Ja, leven de oma's.
1: Behalve dan elkaar brieven over wedstrijden en zo, dat kan nog ietsje beter, heb ik.
3: Oh, die zullen daarvan balen, denk ik.
1: Ja,
3: maar ja.
1: Waarschijnlijk wel.
0: Dankjewel, oma.
3: Dat is graag gedaan.
1: Tot binnenkort. Schrijf jezelf eens in, oma, want met dat jong geweld gaat het niet gebeuren, duidelijk. Dankjewel. Da. Groetjes. Da.
5: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: extract uit het reglement. Het kistje is niet opengegaan. Blijft dus logischerwijs gesloten. En kan alleen opengaan met dezelfde code. Straks bij een tweede aanbieding.
1: Als jij denkt van, ik ben deze namiddag wel aanwezig, ik ben thuis, ik kan het pakketje in ontvangst nemen. Het enige wat jij dan hoeft te doen, is onze website bezoeken, topradio.be of de Topradio BE app. En bestel dat pakketje en misschien is het vanmiddag al bij jou, zo simpel is.
0: Tussen 5 en 6, verwachte leveringstijd. Als ze die in de file staan, tenminste, want er zijn er wel wat.
1: Yes, je staat op dit ogenblik aan te schuiven. Op de E429 vanaf Tubeke 20 minuten bijtellen. Op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe ook 20. Een half uur dan op de binnenring van Brussel tussen Anderlecht-Noord en Jette. En je moet er een uur bijtellen op dit ogenblik. Mannetjes toch. Op de E40 tussen Afliegem en Sint-Agatha-Bergen.
0: De langste richting Antwerpen vinden we op de E313. Begint al in Herentals-West tot Massenhoven. Dat is ongeveer 3 kwartier vertraging. Maar verder valt het reuze mee. Voor de volledigheid nog een klein kwartiertje. Op de E17 vanaf Haasdonk.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn. In plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen. Gooi het niet weg, recupellen.
4: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Woehoe. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, woehoe, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Martin Garrix.
1: This heart is bleeding.
0: En deze, Ed Sheeran.
1: I love this feeling.
0: Wondermooi deze. Repeat It.
2: Het is goed dat hij even plaats laat, dat jij dat er allemaal tussen kan. Ja, dat is sympathiek van Ed Sheeran. Ja,
0: dank je.
2: Goed, we gaan hem ook even de ruimte geven om zijn dingen te zeggen. De man die straks het goede nieuws brengt, maar eerst moet zeggen, nog even volhouden, veronderstel ik. Het is een gokske. Erwin, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dag Jeroen en Koen.
2: Het ziet er nogthans niet slecht uit als ik door het raam kijk op dit moment.
3: Ja, maar het weerscenario kent geen geheimen meer. Hè. In de ochtend is het meestal droog, met zelfs brede opklaringen. Maar ook dit keer en ook vandaag blijft dat niet duren. Straks komen nog maar eens buien opzetten, die dan wel weer worden afgewisseld door droge momenten met de zon. Bij amper 16 tot 17 graden, dat is toch 4 graden te

0: komen zo op het, ja, wanneer de atmosfeer echt wat opwarmt, relatief opwarmt, dan dus ik denk zo 10, 11 uur, dan komen die buien weer tot ontwikkeling en ja, die blijven dan tot de avond doorgaan. Morgen is dat wel een beetje anders, in die zin dat het langer droog blijft. Er komen wel opnieuw buien binnen, maar dat zal pas na 15 uur zijn. Dus als je dat gras morgen zo rond de middag kan afrijden, ik denk dat...
1: Hij dacht al dat hij er vanaf was. Nee.
2: Ja, maar ja, die denkt dat ik elke dag tijd heb daarvoor. Nee, vertel verder, Erwin.
0: Ja, maar dus de regen komt morgen, alleen duurt het wat langer. Maar we kunnen overdag wat langer genieten van langdurige droge momenten met zon. Bij 18 graden, vrijdagmorgen passeert nog een regenzone, gevolgd door enkele lichte buitjes. Want in de loop van vrijdag wordt het toch al op meerdere plaatsen droog. En dat is dan echt ook de laatste mindere dag, want in de loop van het weekend dan wordt het alsmaar zonniger en vooral een flink stuk warmer. Zaterdag is dat al 23 graden. Zondagmiddag bereiken we de zomerse grens van 25. En ook begin volgende week is het gewoon korte broek weer.
2: Aha, dus weer alle registers open van het ene moment op het andere.
0: Ja, het ziet er goed uit. Later in de week mogelijk wel een onweerachtige bui, maar een terugkeer naar dat blijvend fris en wisselvallige weer, dat zit er toch zeker niet in.
2: Ah, dus nu zijn we echt vertrokken voor de zomer van 26.
0: Het zou wel eens kunnen, ja.
2: Ja, oké. Applaus voor Erwin.
1: Ja.

0: Now.
1: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
2: De Raamfabriek.
1: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
2: De Raamfabriek.
1: Ja, we hebben een winnaar.
3: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op Altex.

0: altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl. 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken. Vinyl Only Sets by Pierre. Fuse. Marco de la Rocca. Iris Menza. Daniel Bovie. DJ Glenn. Sele and more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
1: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
2: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top. We make you move.

0: Ja, dat is waar eigenlijk, hè, met wat we allemaal gehoord hebben. Er valt een beetje druk weg. Delivery is niet gebeurd. We zijn de spanning stilletjes aan wel weer aan het opbouwen voor deze namiddag. Tweede ronde. Zelfde code, dus als je ze hebt, houd ze goed bij voor deze namiddag. En ondertussen dat weerbericht. Ja, dat is helemaal weg met de stress. Er komt fantastische weer aan. Het is dit weekend al vandaag. En ik weet niet of je toch alleen de grote uitspraak van Erwin gehoord hebt. Het mooie weer komt terug vanaf dit weekend. En we gaan niet terug naar dat frisse wisselvallige weer zoals we nu de afgelopen twee weken hebben gekend.
1: We zullen het zien, want het is gemakkelijk gezegd. Maar ik geloof hem wel, hè.
0: Ja, zeker.

0: Geen idee wat ze aan het zingen zijn. Dat klinkt wel plezant als het belangrijkste. Masters at Work. Ja, dat hebben we wel begrepen. De titel, dat is namelijk... And Work.
1: Niet bepaald onze specialisatie.
0: Nee. Dat is ook weer waar. We kunnen maar eerlijk zijn, hè, jongens. Ja, toch liever een ander onderwerp.
2: Vandaag is de dag dat...
0: We gaan buiten spelen. Het is te zeggen, in Nederland, wij hebben dat ook, hè, de buitenspeeldag. In Nederland is het vandaag zover de buitenspeeldag. In het hele land worden kinderen dus gevraagd. Het is woensdagnamiddag. Allee, vooruit. Niet binnen zitten, niet op die computer turen. Speel is buiten. Ontdek die speelpleintjes bij jou in de buurt en dergelijke. Ik kan me niet herinneren wanneer wij dat gedaan hebben. Dat is nog niet zo lang geleden. Een maand en een half of zoiets.
1: Ja, ik weet enkel dat de editie van volgend jaar op 14 april is. 2027. Ja. Dus het zal zo april...
0: Maar ik herinner me wel dat wij het al gehad hebben en dat we die dag fantastisch weer hadden. Ja, de Nederlanders hebben een beetje pech dan, hè, op een paar... Ja.
1: In het verleden is dat ook niet echt goed. Hè. Bij ons was dat ook niet altijd...
0: Nee, maar dit jaar was het wel vol een bakprijs, hoor. Maar dus ja, als die Nederlandse kinderen vanmiddag buiten komen, zouden ze wel eens... Als je me nou kunnen zeggen. En is dat dan toeval dat we ook in de week van de gezonde jeugd zitten? Dus ja, het is nu niet omdat het vandaag een beetje zal tegenvallen, dat weer, dat je dat gewoon moet klasseren. Hè. Houd dan even bij voor van het weekend of zo. Maak er dit weekend een buitenspeeldag van.
1: En toch? Wat is de bedoeling om gewoon de kinderen weg te houden of toch zoveel mogelijk van die tablets te houden en technologie en dat je dan toch eens buiten in de natuur gewoon eenvoudige dingen leert doen of zo?
0: Zeker. En ook in ons land gebeurde het. Maar in Nederland deden ze het al eerder. De zenders die specifiek voor kinderen bedoeld zijn, die gaan gewoon op zwart. Dus van... We zenden niks uit, want je moet eigenlijk buiten spelen. Ik vind dat een fantastisch initiatief.
1: Ja, maar goed, een kind zegt dan toch... Ja, maar ik zal wel op YouTube kijken.
0: Ah, ja. Ja. Voilà, ja. Ja, en YouTube is niet gesloten. Nee. Dat weten we allemaal. Goed, richting 8 uur op een plezante manier.
1: Oh, nee.
0: Ja, het is even geleden.
1: Wow.
0: Ja, niet lang genoeg, volgens sommigen. Ja, zeg, maar waarom wordt dit gewoon geen topper van een hit? Ik snap het niet.
1: Ja, de hitlijsten spreken je tegen.
0: Ja. Ah, is het wel een hit? Oké.
1: Nee, ik bedoel... Goh.
0: Ach ja, ik moet luisteren, hè, Koen. In heel veel landen nummer 1, bij ons voorlopig nog niet, dus we blijven ons best doen voor ons Dara en haar onsterfelijke...

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is stop!
5: Het is 8 uur geweest.
6: En de ambassadeur van de VS heeft nog eens van zich laten horen.
7: Hallo.
6: Bill Maid. En dit is Vrouwtje Kaljon.
8: Goedemorgen. De Verenigde Staten eisen dat ons land een inreisverbod uitvaardigt voor Congolezen. Dat hebben ze gevraagd via een ambassadeur, Bill White, schrijft de Morgen. In Congo is het dodelijke Ebola-virus opnieuw uitgebroken. De VS leggen daarom strenge reisbeperkingen op tijdens het WK voetbal. Als Europese landen geen maatregelen nemen, dan overweegt de VS zelf om inreisverboden op te leggen tegen Europese landen. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil voorlopig niet op de vraag ingaan en blijft de maatregelen van de Wereldgezondheidsorganisatie volgen. In de helft van de woonzorgcentra moet je langer dan 3 maanden wachten op een plaats. Dat blijkt uit een bevraging van CD&V. 9 op de 10 hebben nu zelfs al een wachtlijst. En er zijn wel regionale verschillen. Zo moet je minder lang wachten in Antwerpen en Oost-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant en Limburg loopt de wachttijd soms zelfs op tot 1 jaar. De sector vreest dat als er niets verandert, de wachttijden alleen maar zullen oplopen. Welzijnsminister Genee reageerde al dat ze aan een plan werkt om 1000 plaatsen bij te creëren. De VS en Iran bestoken elkaar weer met raketaanvallen. Het Amerikaanse leger begon er afgelopen nacht mee nadat Iran gisteren een Amerikaans gevechtshelikopter had neergehaald. Iran voerde daarna zelf vergeldingsaanvallen uit op Amerikaanse doelen in Jordanië en Bahrein. Het staakt-het-vuur tussen de VS en Iran wordt zo alleen maar zwakker. Maar volgens Trump wordt er wel nog steeds onderhandeld over een definitieve vredesdeal. En onze nationale voetbalvrouwen, de Red Flames, hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg gewonnen met een monsterscore van 0-7. Toch is er ook teleurstelling, want ze komen 1 doelpunt tekort om groepswinnaar te worden. De Flames eindigen zo 2e in hun groep en ze zullen het nu moeten opnemen tegen moeilijkere tegenstanders in de strijd voor een WK-ticket. Eerst bewolkt, maar nog droog. Vanaf de middag komen er opnieuw enkele buien met lokaal ook onweer. Maxima tot 18 graden. Morgen zowat hetzelfde weer en 17 graden. Vrijdag dan veel wolken met regen en buien bij 19 graden. En het weekend wordt zonniger en warmer tot zo'n 22 graden.
5: Dankjewel, Vrouwtje. Het verkeer zullen we zelf doen.
6: Een 15-tal minuten sta je aan te schuiven op de E429 en dat vanaf Tubeke. Ook 15 op de binnenring van Brussel tussen Expo en Villevoort de Koningslo. 20 minuten moet je erbij tellen op de E40 tussen Berchem en Sint-Stevens-Woluwe. En dan ook nog eens aanschuiven tussen Afliegem en Sint-Agatha-Berchem. Daar op dit ogenblik 35 minuten.
5: Ja, richting het Antwerpse tenminste heb ik maar 1 file van een kwartiertje. Eigenlijk nog net iets minder op de E17. Vanaf Haasdonk.
0: Dit is Top. Jeroen en Koen.
6: Allee, de vakantie is begonnen eigenlijk.
5: Ja, zo. Precies wel, hè. Wat zeggen we daarop?
9: Bangerenge, bangerenge.
5: Top. Nou ja, fanclub breidt uit.
6: Dat is dezelfde, jongen.

0: En we gaan ook weer samen zingen.
1: Sometimes.
0: Sometimes, hè.
1: Yeah.
0: Niet altijd.
1: Nee, nee.
0: I get a good feeling, yeah. En nog eens.
1: Oh, sometimes. I get a good
0: feeling. Je moet vooral niet meedoen, ze.
2: Ja, ik was ook niet van plan, ja.
0: Collega's, daar heb je iets aan, ja. Florida.
1: Oh,
0: nee, la, nu moet het ook niet meer. En the good feeling. Er zijn wat pertinente vragen ondertussen. En dan ja, zijn wij er om jou te helpen.
3: Top Delivery.
0: Daar hebben ze mee te maken. Onze koerier is ondertussen terug naar het sorteercentrum aan het komen. Zal ik het dan maar noemen. Maar ondertussen toch nog wat vragen. Zoals Sandra, die woont zelf in Limburg. En ze vroeg... Ja, waar zaten jullie? Limburg is gezegd. Maar de gemeente niet, blijkbaar.
2: Oudsbergen.
0: Ah, Oudsbergen. Daar zaten we. Oudsbergen. Het zegt mij niks. Maar goed, jullie zullen het daar dan wel kennen, zeker. En dan krijgen we hier ook een heleboel uitnodigingen van waar we welkom zijn straks. Nieuwkerken-Waas heb ik hier bijvoorbeeld gezien. Brugge. Iets met vele wegenwerken.
2: Ja, of dat een probleem hoeft te zijn. Eigenlijk niet. Als dat goed staat aangeduid en je hebt je kandidaat gesteld, dan kan dat perfect. Dus
0: kan
2: geen enkel probleem.
0: Ja. Ja, Antwerpen Centrum wordt hier ook eens genoemd. Merelbeke. We zijn overal welkom. Het is ongelooflijk.
2: Mensen willen ook weten of wij leveren aan een appartementsgebouw.
0: Ja,
2: doen we wel degelijk. Al moet je wel opletten dat we dan aan de ingang zullen staan. Want we bellen niet aan om aan je voordeur... Dus ja, helemaal aan je voordeur staan.
0: Meestal raak ik ook niet voorbij die eerste deur dan.
2: Dus we staan dan aan het deurtje, zo aan de buitenste kant.
0: Ja, en vandaar die 5 minuten. Want inderdaad, in een appartementsgebouw heb je net iets meer tijd nodig om dan beneden te geraken.
2: En ik zou de lift niet pakken. Je weet nooit dat je vast zit in de lift.
0: Ja.
2: Dus, allez, voilà. Maar dus het gebeurt wel degelijk. Kan
0: als, je op 13e woont... Dus de
2: 5 minuten, hè.
0: Ja, dat moet lukken. Dat moet, zelfs mij moet dat lukken.
2: Ja, dus...
0: Maar goed, dat is voor straks allemaal. In de namiddag bij Bram gaat het opnieuw gebeuren. It's done.

0: Geen afstand is hem te veel, Offenbach, een million miles away.
1: En dan gaan we het nog eens gezellig maken in deze uitzending, want we zijn er natuurlijk voor het hele gezin. Maar ook voor de vrijgezellen onder ons. En ik heb een tipje voor vrijgezellen. Want als er nu één land is ter wereld waar er heel veel vrijgezellen zijn...
0: Is het België?
1: Nee. Dan moet je het in Azië gaan zoeken. Dat heeft te maken... Vooral in China steekt dat probleem de kop op. Omdat ze daar een één-kind-beleid gehad hebben. Heel lang. En de mensen wouden dan het liefst... Het is een beetje een vies verhaal ook. De mensen wouden het liefst een zoon.
0: Oké.
1: Dus als ze wisten dat het een meisje was, dan werd daar van alles uitgestoken dat niet deugt.
0: Oei.
1: Maar dus het resultaat is dat ze daar nu met een overschot zitten aan mannen. En dat heel veel mannen ook single zijn, omdat er te weinig vrouwen zijn gewoon. En een probleem dat ze ook in Japan bijvoorbeeld kennen. En Japan is natuurlijk wel het land bij uitstek van de zotte uitvindingen. En weet je welk product er op dit moment bijzonder populair is? Nee, je moet het niet in die sector zoeken. Ik zal het al Goed, niet in die sector. Je weet welke sector ik bedoel. Maar welk product is op dit moment bijzonder populair bij Japanse en waarschijnlijk ook Chinese vrijgezellen? Ik zal jou nog een beetje helpen, omdat ze zich soms, en dat zal je niet verbazen, een beetje eenzaam voelen.
0: Nee, het is geen opblaaspop.
1: Nee. Okay, niet in die sector.
0: Maar ik wil toch gecheckt hebben.
1: Dus probeer eens iets buiten die sector waar nu iedereen meteen spontaan... Ik weet, het is moeilijk, maar het is eigenlijk iets lief.
0: Maar het heeft... Ja. Dus het heeft niks te maken... Is het met de vervanging voor een partner dan?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: De knuffelbeer.
1: Ja, je zit heel close.
0: De goudvis.
1: Het is geen dier. Het is wel een knuffel, in zekere zin. Dus als je ooit te gast bent bij die mensen, die wonen meestal op een klein appartementje. Die zijn ook altijd gaan werken en die werken 27 uur per dag, dus niet normaal. Dan hebben die waarschijnlijk in hun kleine appartementje toch misschien één tv staan en een zetel. En in die zetel ligt het dan.
0: Die knuffel?
1: Die knuffel. Een heel speciale knuffel.
0: Het is geen gewone knuffel.
1: Het is geen gewone knuffel. Dus wat ligt er normaal in de zetel? Niet te ver zoeken. Wat ligt er in uw zetel?
0: Kussen.
1: Een kussen, ja. Zeer goed, Koen. En daar hebben we het over. We hebben het over een speciaal soort kussen. Het is namelijk, ik zal het dan verklappen.
0: Ah ja, verklappen.
1: Een kussen met armen.
0: Ah, zo ben je nooit alleen.
1: Ja. Dan kan je dus met je kussen een keer knuffelen en die armen rondom jou voelen. Ah, het is zo zielig.
0: Ja, voilà.
1: En schattig tegelijk. Is het toch waar?
0: Ja.

0: wordt duurder. De winkelkar, een festivalticket. En tanken. Behalve als je naar Top luistert. Top Delivery is terug. Onze koerier levert elke dag een gouden tankkaart met daarop 1000 euro tankbudget. Schrijf je nu in, luister deze week Top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
3: Hoho, dat is lekker scoren.
2: Dat is de ja van Jumbo.
4: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
6: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
5: Wat bedoelde?
6: Ja, die regelt heel op een bol, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
5: Dat zal wel.
6: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
5: Echt?
6: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gidden zie je voor gewoon doen.

0: even hikken ergens. Ik begin allemaal rare dingen te horen, jongens. Jugal en Ultra Nate en Free. You got to live your love. Goed, even dit, want... nee, dit zoek ik, ja. Je herkent natuurlijk meteen...
1: Aspen.
0: Ja. Want er is namelijk op dit moment in de actualiteit een verhaal. En ik denk dat zelfs de scenaristen van Aspen, en laat ons eerlijk zijn, die scenario's van Aspen in der tijd, ja, die zaten goed in elkaar. Dat is gewoon zo. Dat je denkt, hoe verzinnen ze het? Hoe verzinnen? Maar dit gaat zelfs, denk ik, voor Aspen te ver wat nu zich in de realiteit afspeelt. Het is namelijk zo dat heel wat mensen in en om het Antwerpse waarschijnlijk zullen uitgenodigd worden, as we speak, om een DNA-test te gaan leveren. Een DNA-staaltje te gaan afleveren.
2: En wat is dat dan? In je mond of een haarstukje? Of het kan van alles zijn?
0: Waarschijnlijk, ja. Okay. Ja, DNA zit overal. En dat heeft te maken met een oud moorddossier van Kim en Ken. Mensen met een beetje leeftijd die kennen die zaak misschien nog. Dat is iets uit de jaren 90. Kim en Ken en ook de dood van Tanja van Kerkhoven. In dat kader heeft de politie dus nu, die feiten zijn dus nog niet verjaard blijkbaar, dus nu starten ze met een grootschalig DNA-onderzoek, want er was een DNA-link gevonden in beide dossiers en er kwam ook een opsporingsbericht en er kwamen een heleboel tips binnen. En daarom hebben ze nu een lijst gemaakt van ongeveer dus 2000 mensen en die zijn allemaal mannen, worden allemaal individueel aangeschreven en uitgenodigd om dus hun DNA-staal te komen afleveren. En dat wordt dan vergeleken met het aangetroffen profiel. Want ze hebben dus ergens DNA gevonden. Nu nog DNA gevonden. En dat is natuurlijk wel een feit. Die technologie blijft maar evolueren. Dus nu kunnen ze zoveel jaren na datum, dat is een 30 jaar oude moordzaak, kunnen ze die misschien toch nog oplossen omdat de technologie verbeterd is.
2: Ik weet het, maar DNA gaan vergelijken, dat kan toch al een tijdje. Dus ze hebben wel nog lang gewacht om aan dit te beginnen.
0: Zeker.
2: 2000 mensen, die wachten bang af. Maar ben je dan verdacht? Je bent waarschijnlijk toch een beetje verdacht als je op die lijst staat.
0: Je zal op een of andere manier gelinkt zijn met de plaats, weet ik veel wat, de omstandigheden. Ik weet niet hoe ze aan die 2000 mensen gekomen zijn. Maar ze houden wel met alles rekening. Dat zou ook zomaar in het scenario van Aspen kunnen staan. Stel nu dat de dader al overleden is. Ja, dan ga je hem nooit vinden natuurlijk. En daarom gaan ze ook, dus mensen die aangeschreven worden, moeten zich niet meteen persoonlijk geviseerd voelen. Ze houden ook rekening met wat dan heet het verwantschapsonderzoek.
2: Ah ja, oké. Okay.
0: Dus mensen die er van ver of dichtbij iets mee te maken hebben met de mogelijke dader, die worden dus ook aangeschreven. Wat een gedoe, man.
2: Ja, ik hoop dat ze het gaan oplossen. Ja. Het mag.
0: Allee, want anders is het heel veel moeite voor niks. Natuurlijk.
2: Ja, een happy end zal het nooit zijn, want ja, de mensen zijn wel degelijk overleden.
0: Absoluut.
2: Maar goed, dan kan je toch nog met een bepaald goed gevoel afsluiten. Ik denk dat dat wel soms handig kan zijn, Zeker. Dat je weet hoe het zit.
0: En het zou ook een mooi einde zijn van een aflevering van Aspen. Want die dader, stel dat ze hem vinden, die dacht waarschijnlijk... Ze vinden mij nooit meer. Maar doordat de technologie zoveel verbeterd is, kan na 30 jaar, en dat is toch wel spannend, laat ons eerlijk zijn, de waarheid toch nog aan het licht komen.

0: Come on, get on up. Komt die nog mee af?
1: Het is al bijna middag.
0: Maar ja, luiaard. Shakira. En de... Dus kijk, om te bewijzen dat er al heel veel mensen wakker zijn, hier een overzicht van de files.
1: 15 minuten aanschuiven naar Brussel op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. 20 minuten op de binnenring van Brussel tussen Expo en Vilvoorde Koningslo. Op de E429 vanaf Tubeke ook 20 minuten bijtellen. En de buitenring van Brussel vanaf Argenteuil. Oh, lang geleden. 20 minuten.
0: We zijn ervan aan het genieten.
1: Ja.
0: Argenteuil.
1: Nog. Excuses. Klik mee even gaan. En 25 minuten tussen Afliegem en Sint-Agatha-Bergje, maar dat is het enige.
0: Ja, dat was een hele lijst om dan te zeggen dat was het enige. Maar in Antwerpen is er geen enkele file langer dan een kwartier. Voilà, dat was het enige.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig.
5: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
8: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingske en dingen.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.

0: wil jij worden als je later groot bent? I wanna be a lucky star.
1: Willen we dat allemaal niet?
0: Ja.
1: Velen voelen zich geroepen, maar weinig zijn uitverkoren.
0: Om lucky star te zijn.
1: Ja, voilà. Ja.
0: Over lucky stars gesproken, ja. We kunnen er niet omheen. Want dat is, wat is dat, hè? 5 cijfers en 2 sterren zeker, hè? Is dat dan?
1: Oh, ik weet dat niet. Ja, ik weet dat niet. Ik volg dat niet echt, maar het is wel gigantisch.
0: Je weet waar ik het over heb. Hè? Ah ja, voilà. Dus het was 2, 7, 23, 44, 46, 5 cijfers. En de 2 sterren, 3 en 5.
1: Ja.
0: En die combinatie had alleen een Belg. Gisterenavond. Bij de grote Euro Millions jackpot. Er is dus iemand. Niet ver van ons. Want dat wordt in heel Europa gespeeld. Die 100, kunt u dat voorstellen? 175 miljoen euro heeft gewonnen.
1: Miljoen?
0: Ik krijg het toch nooit niet op.
1: Goh, pas op.
0: Ik zou mijn best doen.
1: Maar ja, maar je ook zou kunnen uitdelen. Allee, hoeveel moet je hebben, joh?
0: Ja. Een miljoentje, het kan eraf. Een miljoentje.
1: Maar begeleiding is, we hebben dat ooit eens gelezen, hè? Begeleiding is dan nodig. En je hebt dan iemand van, wat is dat?
0: Maar we zullen er Conor Rousseau naartoe sturen, hè, voor de begeleiding. De rijke tax en zo. Ja.
2: Dit is de Top Tune of the Week.
3: Lost Frequencies. Live it all.

0: je appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles? Ah nee, dat doen we met ImmoBlauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
2: Ik raag dan niet om u, hè.
3: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
2: Goosses, mijn geen op nein.
3: Het moet weer al juist zien, wij.
2: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op 100 tweedehands heftrucks.
3: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
2: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
4: De beste dance ooit gemaakt.

non-stop via de online zender in de Top Radio BE-app en topradio.be. Beleef bij Top, Top, the sound of Tomorrowland. Tomorrowland, One World Radio. Luister nu via Top Radio.

0: El Kink. Ze zijn terug, hoor. En het klinkt alsof ze nooit weg geweest zijn. Dat zijn ze ook niet, eigenlijk. En Madison.
1: Top delivery.
0: Ja, er komt nog een vraagje binnen over onze top delivery. Ik heb een beetje medelijden met Nathalie. De manier waarop ze het schrijft, dat ik denk, moch, Nathalietje, toch. Trek het u niet aan. Nathalie zegt, ik heb een vraagje. En het is misschien een domme vraag. Dus sorry daarvoor. Je moet je helemaal niet schamen, Nathalie.
2: Alleen domme antwoorden bestaan. En dat zou wel eens heel snel kunnen komen.
0: Voilà, dan gaan wij daarvoor zorgen. Nee, het is zeker geen domme vraag, Nathalie. Want het is ook een vraag die veel gesteld wordt. We naderen zo wat de grote finale van Top Delivery.
2: Ja,
0: ja. Het is nog 2 keer. En vandaag erbij nog 3 keer. Maar moet je je dagelijks inschrijven, is een vraag die we veel binnenkrijgen. Zo van, als er een ronde geweest is, moet je dan opnieuw inschrijven en zo verder. Inderdaad, dat inschrijvingsformulier staat nog steeds online. Maar dat is gewoon voor mensen die alsnog de boot niet willen missen. Dat is niet voor mensen die zich al ingeschreven hebben.
2: Nathalie, nee. Ik ga dat even heel eenvoudig uitleggen. Eens je in de pot zit, zit je in de pot.
0: Voilà.
2: We hebben een kandidaatkiezer.
0: Ik weet niet of je aangesproken voelt, Nathalie. Maar
2: nee, maar
0: als
2: eens
0: je
2: in de pot zit,
0: zit je in de pot.
2: Ja. En dan geraakt het er niet meer uit. Dat is een systeem bij ons, dat heet de kandidaatkiezer en dat klinkt heel spectaculair, dat is het ook.
0: Ja.
2: En dus elke dag...
0: Het is een zelfgeschreven computerprogrammaatje.
2: Ja, en dus eens dat je daarin zit, geraakt het er niet meer uit.
0: Nee.
2: Allee, tenzij de actie is afgelopen en dan ga je
0: vrijdag,
2: er wel uit.
0: Vrijdag mag iedereen eruit.
2: Ja, maar dus nu zit je er nog in. Ik heb dat even gecheckt, Nathalie, je zit erin.
0: 1 keer ingeschreven is ingeschreven. Oh.

0: Disco Revenge. Ja, disco is onverslagenbaar. Wacht, is dat een goed woord?
1: We snappen wat je bedoelt.
0: Niet kapot te krijgen, zoiets. Beste vrienden,
2: pagina 13.
0: En het toeval wil bij twee kranten op pagina 13 hetzelfde onderwerp, zowel bij het Nieuwsblad als het Belang van Limburg, gaat het op pagina 13 over het feestje van Donald Trump. Het is namelijk zo, binnenkort viert de Verenigde Staten zijn 250ste verjaardag op de 4th of July, natuurlijk. Hè. En normaal gezien zou daar een muziekfestival aan gekoppeld worden, US Freedom 250. Maar dat gaat niet echt door, omdat alle artiesten die waren aangezocht eigenlijk zowat allemaal hebben afgezegd. Maar de festiviteiten gaan wel degelijk door. En het heeft ook iets te maken met Trump's verjaardag. Dus hij gaat er, naar eigen zeggen, iets typisch Amerikaans van maken. Wat zal er dan wel te zien zijn? Muziekoptredens dus wat minder. Er zal onder andere cage fighting te zien zijn. Dat ken je dat?
1: Is dat zo'n beetje zoals de UFC? De fight night is...
0: Maar in een kot dan?
1: In een kot.
0: Dus die steken die twee mannen in een kot. Ik denk niet dat daar een scheidsrechter bij zit, eerlijk gezegd.
1: Oei.
0: Ja, en vecht het onder elkaar uit, letterlijk.
1: En is dat met bloed bij?
0: Ja, het zal wel zijn.
1: Oei.
0: Ja. En dus die cagefight, ja, dat is enorm populair in de Verenigde Staten.
1: Oké, maar het lijkt alsof we in de middeleeuwen zitten, toch?
0: Ja,
1: niet zoiets.
0: Zeker. En dus er gaat een podium gebouwd worden. En nu kom ik tot mijn punt.
1: Ah.
0: Er gaat een podium gebouwd worden ter hoogte van het Witte Huis. Want dat zal plaatsen in de hof van het Witte Huis. Gaan ze een podium zetten met dan zo een cage erop waar dus die mannen gaan insteken. En dat podium is Belgisch. Het is van Belgische makelij. Ik dacht, ik moet daar zeker over beginnen. Want trouwe luisteraars weten dat mijn collega...
1: Dat ben ik.
0: Ja,
1: hallo.
0: Je hebt toch podiumbouw of zoiets?
1: Podiumtechnieker, ja.
0: Dat is iets speciaals dan toch? Niet?
1: Ja, maar goed, ik ben nu geen specialist en bij mij was dat ook maar
0: nee,
1: met haken.
0: Hij heeft alleen maar een opleiding gevolgd, maar hij is geen specialist.
1: Nee,
0: ja,
1: daar
0: kan je
1: gewoon,
0: me iets bij voorstellen.
1: Laten we zeggen dat ik mijn naam heb waargemaakt. Het was met de hakken over de sloot.
0: Ah. Okay.
1: Die opleiding. Allee, ja.
0: Goed. Ja, maar nee, we moeten er toch vier op zijn.
1: Nee, maar het is inderdaad
0: een Belgisch bedrijf.
1: Stageco. Zij gaan het doen, dus
0: ja,
1: dat is wel
0: voilà.
1: Nee, mooi.
0: Maar dat zijn die mannen die ook bekend zijn van die waanzinnige podiums van U2 en zo, is dat niet? Dat zijn toch die kerels? Enfin, die hebben wel een paar referenties om u tegen te zeggen. En dat voor de mensen die er ooit geweest zijn, dat podium is ook geen nieuw ontwerp. Ze hadden dat nog ergens liggen, want ze hebben dat ooit al eens gebruikt op het Nederlandse festival Lowlands. En dat verhuist dus integraal nu naar de tuin van het Witte Huis.

0: Ja, dat zullen die twee kandidaten ook wel tegen elkaar zeggen dan van het cagefighting. You turn me upside down. Ah, Yamani kent er wel iets van. Die zegt dat cagefighting, dat is inderdaad gelinkt aan de UFC, waar jij het over had. En er is wel degelijk een scheidsrechter aanwezig. Voor degenen die dachten dat zij een moeilijke job hadden, dat lijkt mij dus een kutjob. Je zit daar in een kooi, je kunt niet weg.
1: Maar komt hij dan tussen en wordt hij dan betrokken in het gevecht? Van,
0: nee, die zit daar en die zegt, mannen, doe maar.
1: Ik zeg het mij niet altijd.
0: Ik ben al betaald.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Hey, Marijn van Prikken Tik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkerstal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikken Tik. Daar drinken we eentje op.
2: Dit is Stop!
3: Exact 9 uur.
4: En als je eens wil kennismaken met de fiscus, dat kan. Fraukje Kaljon die legt het uit. Fraukje, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet aangeven, krijgen steeds vaker een boete van de fiscus. Dat schrijft de Tijd. De fiscus legde de afgelopen 2 jaar meer dan 700 boetes op, omdat verbouwingen niet of te laat waren aangegeven. In totaal goed voor meer dan 1 miljoen euro. Als je je verbouwing niet binnen de 30 dagen aangeeft, dan riskeer je tot 3000 euro te moeten betalen. De fiscus controleert dat via vergunningen, terreinbezoeken en foto's op IMO-site. Ook steden en gemeenten zullen er strenger op controleren. De Verenigde Staten eisen dat ons land een inreisverbod uitvaardigt voor Congolezen. Dat hebben ze gevraagd via hun ambassadeur Bill White, schrijft de Morgen. In Congo is het dodelijke ebola-virus opnieuw uitgebroken. De VS leggen daarom strenge reisbeperkingen op tijdens het WK-voetbal. Europese landen moeten die ook volgen. Anders overweegt de VS zelfs om inreisverboden op te leggen tegen Europese landen. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil voorlopig niet op die vraag ingaan en blijft de maatregelen van de Wereldgezondheidsorganisatie volgen. In een metrostation in Sint-Joost-de-Node in Brussel heeft de brandweer een persoon bevrijd die klem kwam te zitten in een tussendeur. Het slachtoffer raakte gekneld toen de poort van op een afstand automatisch werd bediend bij het openen van het metrostation. De persoon werd uiteindelijk bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. En het is onrustig in de Noord-Ierse stad Belfast. Bij gewelddadige anti-immigratieprotesten gisteravond zijn verschillende voertuigen en huizen in brand gestoken. De politie werd ook bekogeld. Honderden mensen kwamen op straat na een zwaar steekincident. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Hij moet straks voor de rechter komen. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De Britse premier Keir Starmer en de politie roepen op tot kalmte. Eerst bewolkt, maar nog droog. Vanaf de middag komen er opnieuw enkele buien met lokaal ook onweer. Maxima tot 18 graden. Morgen zowat hetzelfde weer en 17 graden. Vrijdag dan veel wolken met regen en buien bij 19 graden. En het weekend wordt zonniger en warmer tot zo'n 22 graden.
3: Het zal gaan tijd worden. Oké, het zal ook gaan tijd worden dat we door de files geraken natuurlijk. Hè?
4: Stilletjes aan gaat dat wel komen. Nog 15 minuten aanschuiven naar Brussel op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. En dan 20 minuten op de binnenring van Brussel tussen Expo en Vilvoorde-Koningsloo.
3: We hebben nog een kwartier op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk richting Antwerpen. Op de Antwerpse ring moet je dik 20 minuten aanschuiven richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Berchem. En tenslotte op de E313 vanaf Ranst komt er ook een goede 20 minuten bij.
2: Dit is Stop! Jeroen en Koen.
3: En het goede weer is dus op komst en dus ook de zomerse muziek. Ja, die van Bauza gaat plots weer veel beter klinken. Let er maar op.

0: De Bauza. Vroeger was dat gewoon Bauza. Meen ik mij te herinneren. Dus er is een de bijgekomen. Er zal wel een goed verhaal achter zitten. Maar goed, wat
1: ik heb dat verhaal verteld. Ja. Maar goed, dat is duidelijk blijven hangen.
0: Ik heb dat niet onthouden. Nee, wat is het verhaal van de?
1: Ja, het had te maken met een... De ene Bauza is de andere niet.
0: Aan een andere Bauza.
1: Ja, en die dacht van... ja goed, alleen ze hebben het er...
0: Dus er waren er twee en nu zegt er eentje... Ik ben de Bauza.
1: Juist.
0: Dus die andere is nu toch ook niet content dan?
1: Ah, maar die is dan Bauza.
0: Ah, en hij is gewoon de... Bauza. En ja, de maar Bauza. De andere is de Bauza. En nu jij, toch?
1: En opgelost.
0: Ja, dat weet ik zo niet. Volgens mij gaat daar nog rechtszaak
1: komen. Ah nee, dat is al geweest en ze hebben het zo opgelost. Zo, ja.
0: En daar houdt het gerecht zich mee bezig. Zwat, 7 over 9. Om dit, allez, zing dan alle twee eens een liedje. Zo'n beetje gelijk The Voice vroeger. Audition.
1: Ah, dat is het beste, ja.
0: Ja, dat is de Bauza vanaf nu.
1: Volgende zaak.
0: Zeg, er komt hier iemand met een vraagje. Zouden jullie zo lief willen zijn om de code nog eens te zeggen? Vraagt hij. Ik weet niet of we dat mogen doen. Maar dat we lief zijn, dat staat natuurlijk als een paal boven water.
1: Staat buiten kijf. Geen mensheid, geen mens die daar aan twijfelt.
0: Ik geef je 15 seconden om erover na te denken of we de code gaan geven aan Aisha.
1: Maar we kunnen het anders oplossen.
0: Ja?
1: Als je de leeftijd van mijn collega, dat is hij,
0: dan ben ik,
1: optelt met de leeftijd van mij...
0: Dan heb je het.
1: Dan heb je het.
0: Voilà. Veel succes.

0: Nou, zo, daarmee zijn eigenlijk. Emma Beel werd een hele tijd aanzien zoals het grote nieuwe talent. En dat was ze zeker. Maar ik heb wel de indruk dat het een beetje stilletjes geworden is rond haar.
1: Ja.
0: Onterecht. Emma Beel en Run. Een remix gemaakt door Lost Frequencies trouwens.
2: Groen en Koen.
0: Emma Koen heeft het even opgezocht hoe het gaat met Emma Beel.
3: Ja, hoe het persoonlijk met haar gaat, dat is moeilijk te zeggen. Maar muzikaal kan ik zeggen dat ze toch al een jaar of twee, volgens Wikipedia, moet je toch altijd bij zeggen, dat ze geen nieuwe muziek heeft gemaakt.
0: Dat bedoel ik,
3: ze heeft dan wel eens een Nederlandstalig liedje gemaakt, zo'n aantal jaar geleden.
0: Okay.
3: Maar dat is niet echt, dat heeft 2 weken in de hitlijst gestaan en zo helemaal onderaan.
0: Ja.
3: Ja, twee weken.
0: Voor sommigen al.
3: Ik weet het.
0: Ja.
3: Maar goed, kijk, Emma, als je aan het luisteren bent, kom aan, meid.
0: Doe dus in een vorken, hè, zeg. We wachten erop.

0: Ja, dit moet ik toch even delen. Stefanie die heeft op AI opgezocht. Hoe oud is Koen van der Sloten? En het antwoord is... Ja, het is mega grappig. Ik moet er even iets over zeggen. Stefanie heeft het dus haar schermke gewoon doorgestuurd. Hè? Ze krijgt het volgende. Over jou. Radiopresentator Koen van der Sloten...
1: Dat ben ik, hallo.
0: Ja, dat zei hij dus. Deelt zijn precieze geboortedatum of exacte leeftijd niet publiekelijk. Dikke nek!
1: Ja, maar ik heb er helemaal niet... Niemand heeft me dat gevraagd.
0: Ja, dat klinkt zo van... Ja, ik heb een management en we hebben dus Daan zware vergaderingen beslist om dat niet publiekelijk te maken. Het publiek roept... Deel het met ons. Nee, we gaan dat niet doen. We staan daar boven. Zo klinkt het toch, hè, Koen?
1: Ja, maar ja, goed. Ja.
0: Wacht, ik ga nog verder, hoor. Uit openbare bronnen en zijn sociale media, de AI heeft dat allemaal besnuffeld, is af te leiden dat hij al ruim 20 jaar actief is in het radiolandschap. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
0: Dat wijst erop, dat is een conclusie dan, dat wijst erop dat hij in de leeftijdscategorie van de 40ers valt.
1: Pardon?
0: Nu ga je reageren, toch?
1: Dat is het helemaal niet.
0: Ja, zeg toch gewoon dat je 34 bent.
1: Nee, het is 35.
0: 35 zijn. Als je een verjaardag ondertussen.
1: Ja, je staat nog twee cadeaus achter.
0: Minstens.
1: Ja, minstens.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
8: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
9: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching, yes!
8: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
9: Daar drinken we eentje op.
8: En nog verantwoord ook. Ching!
10: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel. Leef beter.
12: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
13: En zo'n grote badeend.
12: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
14: Dit is Top.
15: We make it.
14: De 4 op een rij.
16: Van woensdag 10 juni, terwijl ik verder nadenk of ik ook een grote bad eend wil, zijn onder andere van Ed Sheeran.
17: Ook zometeen het liedje Sola. We zijn al te weten gekomen dat dat niet over een geslachtsziekte gaat.
16: Ja, daar staat er een elke te veel.
17: Ja, ja, juist. Het is Latijns voor alleen. Maar alleen zal je je niet voelen met de andere hits die er ook aankomen. Hè?
16: Maar ja, kijk, dat kleine elletje kan het verschil maken. Daar heeft Jamiroquai het ook over met Little L.
17: En nog elletjes in Illenium met Ryan Tedder en With Your Love.
16: Dat zijn ze 4 op een rij. Vanaf nu.

0: We hebben dan wel gezwegen, maar stilzitten zat er niet in op deze Illenium met Ryan Tedder en With Your Love.
1: En we hebben gezwegen omdat het vier op een rij was, natuurlijk, hè, waarvan deze de laatste. Dus nu mogen we weer, weliswaar met wat minder goed nieuws, want we zijn er nog niet vanaf in Antwerpen van de ochtendspits. Drie kwartier file staat er nog op de E313 vanaf Ranst en op de Antwerpse Ring. Ja, eigenlijk ook zoiets, bijna drie kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Berchem.
2: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht... doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
5: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
7: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Thomas Gray was dat en rumors en zijn de geruchten waar. Krijgen we eindelijk beter weer?
1: Als ik buiten kijk, dan heb ik het gevoel dat vooral de naam Thomas Gray in het spel zit vandaag.
0: Ja, inderdaad. We gaan eens luisteren wat onze specialist Erwin erover zegt.
2: Straks komen nog maar eens buien opzetten die dan wel weer worden afgewisseld door droge momenten met de zon. Bij amper 16 tot 17 graden, dat is toch 4 graden te weinig voor begin juni. Het kan echt beter, hè. Morgen is dat wel een beetje anders, in die zin dat het langer droog blijft. Er komen wel opnieuw buien binnen, maar dat zal pas na 15 uur zijn.
0: Ah ja, oké. Dus dan staan we daar morgen om 3 uur en 5, 4, 3, 2. Ja, het weerbericht, dat is...
1: Tot op de minuut.
0: Dat is geëvolueerd. En daarna is het weer tijd om ons lekker te verbranden naar het schijnt. Vanaf het weekend en Jean-Paul, die weet dat ook al.

0: Het is waar, hè? Vanaf zaterdag is het weer korte broeken weer, heeft onze weerman ook laten weten. En die had ik net een propere lange broek aangetrokken. Die gaan nooit vuil zijn tegen zaterdag, hè?
1: Was er wel nog 1, 2, 3. Het zijn nog 4 dagen.
0: 4 dagen, ja.
1: Ga jij nog 4 dagen hetzelfde aandoen? Eitje, pa! Vuile pitoe!
0: Om de hoeveel tijd doe jij een verse broek aan misschien?
1: Toch? Om de 2 dagen
0: ja?
1: Of zo? Ja, ik vind, maar ja, het hangt ook vanaf. Allee, als ik gesmost heb, ja, dan...
0: Ja,
1: allee,
0: wel, ja, dan, ja daarom natuurlijk. Ja,
1: ja, okay, ja, nee,
0: dat is de leeftijd.
1: Ligt aan mij, ligt aan mij.
0: Hij smost nog.
1: Ja,
0: ja, nee. Ja, ik dacht dat ze er stilletjes aan over zijn, maar nee.

0: Fundament. Remix is the one. De one voor kwaliteit. Remix recycleert. Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale. Remix in de Filierstreef in Deinzen en op remix-beton.be.
1: Zit jij nu?
2: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
3: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
4: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.

0: zeggen het regelmatig. Het is een meezinger, dit is recht in. Zonder de tekst te kennen kan je meedoen met deze High on Life van Martin Garrix. Zullen we nog even een rondje doen?
1: Het nieuws van de dag.
0: Er zijn een paar dingetjes uit de actualiteit die we niet besproken hebben en die je kan catalogeren onder nieuws om te lachen. Eigenlijk, ja.
2: Ah, oké. Okay.
0: Ja.
2: Leuk.
0: Ja, maar nee, dat gebeurt niet veel, hè. Zoveel miserie in het nieuws tegenwoordig. De halve wereld staat in brand over haar oorlog. Miserie. Maar op de voorpagina van het nieuwsblad is dan toch plaatsgemaakt voor totaal onbelangrijk nieuws. Dat moet ook een keer kunnen, hebben ze gedacht. Want op de markt in Staden is een tweede viskraam niet toegestaan.
2: Oei.
0: Ja. Er staat een viskraam, er wil iemand anders ook vis verkopen. De Raad van State is er tussen gekomen en zo verder en zo voort. Weet u dat ze het opgelost hebben? Die mevrouw verkoopt nu gewoon vis op haar oprit aan maar. Dat is niet zo ver van die markt. De mensen zullen wel een omwegje doen.
2: En wat is het verhaal? Zij vindt dat haar vis beter is dan de man of vrouw die daar nu staat?
0: Nee, blijkbaar is er zo'n soort quality control van de markt. En dat niet te veel eenzijdig aanbod. Zo
2: even, snap je ook wel.
0: Ja, zeker. Maar dus tweede viskraam, dat gaan we niet doen. Belangrijk. Ook in het nieuws vandaag. Koning Filip heeft een overvolle gevangenis bezocht. Allee. Dat is daar al zo vol. En dan gaat hij er nog een beetje gaan bijzitten ook.
2: Is hij ook blijven eten?
0: Dat zou wel eens kunnen, ja. Dat moet misschien toch een ervaring zijn.
2: Misschien dat hij zegt van, ja, die puree van Mathilde, ik vind dat toch niet...
0: geef mij maar een pollepel. Blijkbaar was de gevangene in kwestie, want er staat ook een foto op de voorpagina, niet echt voorbereid op het bezoek van de koning.
2: Oei.
0: Of hij trekt er zich geen hol van aan. Dat kan ook, want amai, wat een rommel in die kamer, zeg.
2: Ja, als de koning komt, dat wordt toch even doorgesproken. Ze gaan de koning toch ook niet zomaar bij de eerste de beste zetten?
0: Blijkbaar niet.
2: Is dat wel veilig ook?
0: Ik denk wel dat er iemand bij stond.
2: Nu,
0: ja. Goed, je hebt nog niet gelachen tot nu toe. Dan het laatste nieuwsberichtje waar je misschien wel kan mee lachen. Ik ga mij beperken tot de kop. Ruben van Gucht komt nu ook met een eigen single. Hij heeft een plaatje gemaakt. Ik ga daar niks over zeggen.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Dit is Top!
7: Goedemorgen, het is 10 uur, tijd voor de Top Headlines met Fraukje. Een goedemorgen, Fraukje.
8: Goedemorgen. Regeringspartij Vooruit klaagt Belfiusbank aan, omdat Belfius de wet overtreedt bij phishinggevallen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Banken moeten slachtoffers van oplichting altijd terugbetalen voor het geld dat ze zijn kwijtgespeeld. En pas daarna kan de bank het geld terugvorderen als bij haar onderzoek blijkt dat de klant nalatig is geweest. Maar Vooruit ontdekte dat Belfius die wetgeving niet volgt. De bank schrijft zelfs in haar algemene voorwaarden dat ze het geld pas terugbetaalt na een onderzoek van mogelijke nalatigheid. Burgerpanel Bankforum pleit intussen voor een fonds met geld van de banken om fraudeslachtoffers sneller te vergoeden. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet of te laat aangeven, krijgen steeds vaker een boete van de fiscus. Dat schrijft de Tijd. De fiscus legde daarom de afgelopen 2 jaar meer dan 700 boetes op. In totaal goed voor meer dan 1 miljoen euro. Als je je verbouwing niet binnen de 30 dagen aangeeft, riskeer je tot 3000 euro te moeten betalen. De fiscus controleert dat via vergunningen, terreinbezoeken en foto's op e-mailsites. Ook steden en gemeenten zullen er strenger op controleren. En de man die onwel was geworden tijdens de eerste editie van de Chillathlon in Antwerpen ruim een week geleden, is overleden. De man van 58 werd onwel tijdens het zwemgedeelte. Hij werd uit het Bonaparte dok gehaald en ter plaatse gereanimeerd. Hulpdiensten brachten hem nog in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar daar is hij dus intussen overleden. Nu nog op veel plaatsen droog, maar stilaan meer wolken. En vanaf de middag krijgen we opnieuw buien met lokale kans op onweer. Maxima tot 18 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen. Tot 19 graden dan. En vanaf het weekend zonniger en warmer met maxima tot 22 graden.
7: Er zijn nog 2 plekken waar je meer dan een kwartier verliest op onze Vlaamse snelwegen. Op de E313 richting Antwerpen, 1 uur en 10 minuten bijtellen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En tot slot op de Antwerpse ring richting Gent, 1,5 uur extra tussen Antwerpen-Noord en Berchem. Op een andere plaats kan het, maar wel minder dan een kwartier.
9: Dit is Top. Diebo van Leliendaal.
7: Met zometeen Jennifer Lopez en David Guetta. Maar eerst over Dua Lipa een lach op je gezicht met haar Houdini. Een goeiemorgen.

Hallo, hallo. Goedemorgen, woensdag 10 juni vandaag. We zitten in het midden van de week, nog even doorbijten en dan wordt het weer ook beter. We kunnen terug zomerse temperaturen verwachten dit weekend. Iets om naar uit te kijken. Ik kijk ook uit naar de komende 2 uur, want dan hou ik je gezelschap tot en met de lunch. En we moeten het hebben over top delivery, want daar is weer iets heel interessants gebeurd deze voormiddag. Je gaat ook weer je mening mogen geven in onze hit of shit over de nieuwste van Hugel. Komt eraan. En zometeen moeten we het ook even hebben over Pat B. Komt er allemaal aan deze voormiddag. Net zoals goede muziek. Dit is The Key, The Secret op Top.

0: Als jij fan bent van de muziek op top en van deze Pat B. Dan heb ik heel goed nieuws voor jou. Want komend weekend staan we samen op het Legacy Festival. Top! Your summer beat. Ja, we gaan niet samen optreden natuurlijk. Pat B, de Belgische DJ, die staat natuurlijk op de line-up van het Legacy Festival. Vrijdag kan je hem daar aan het werk zien. En ons, Top, die ga je daar terugvinden aan de Summer Beat by Mentos Silent Disco. Daar krijg je dan een koptelefoon, die kan je dan opzetten. En dan mag je je favoriete vibe kiezen om op te dansen. Dus, wie zien we daar op het Legacy Festival naast het Zilvermeer in Mol? Laat het eens weten, hè.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's

Wat is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your Summer Beat.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
4: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14,990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2,500. Profiteer van de summer deals tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
3: En ook uw budget vakantiepech?
2: Wat?
3: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
2: Oh nee?
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
6: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
5: Dus we groeien.
6: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
5: Dan is dit jouw moment.
6: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Vanaf morgen beginnen we eraan. Hè. 40 dagen voetbal op tv. Het WK voetbal trapt dan af morgen met Mexico tegen Zuid-Afrika is dat. En onze Belgen zijn dus in de tussentijd goed aangekomen in Seattle. Ze hebben daar ook al getraind in Seattle. Eén minpuntje wel. Jeremy Doku die viel daar uit op training met lichte hinder. Maar het zou allemaal niet zo erg zijn, gelukkig. Het is daar op dit moment 1:27 in de nacht. Dus ja, ik vermoed dat onze rode duivels nu aan het slapen zijn. Of ze zijn aan het luisteren, dat kan ook altijd natuurlijk. Het begint te kriebelen bij mij. Het WK mag beginnen. Heel veel zin in. Laat maar komen.
1: Top

0: half elf, zometeen weer een nieuwe hit of shit. Eerst zijn er nog twee plekken waar je meer dan een kwartier verliest. Op de E313 naar Antwerpen moet je 47 minuten aanschuiven tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En tenslotte op de Antwerpse ring richting Gent. Tel daar een half uur bij tussen Antwerpen-Noord en Berchem.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. Sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis.
9: Hoho, dat is lekker scoren.
10: Dat is de ja. Van Jumbo.

0: Het is tijd om de Top Radio BE-app erbij te nemen.
1: Hit of shit?
0: Want jij mag weer je mening geven over de nieuwste van Ugel of Jugel in onze Hit of Shit. Met zijn Move Into the Sun. En dat samen met Ultra Natsei. En die naam die zegt je misschien niet zoveel, maar het is de artiest van deze hier. Van deze Free dus. En daar heeft Jugel eigenlijk vorig jaar al een remix van gemaakt. Ja, iets zomerser. Zomerse beat eronder. En nu zijn ze dus opnieuw gaan samenwerken voor Move Into the Sun. Ik vind het een geweldige zomerplaat. Een feel-good nummer. Eentje die je perfect gaat kunnen gebruiken deze zomer. Vind ik zelf. Maar wat vind jij ervan, van Move Into the Sun? Hit als je het goed vindt, shit als je het slecht vindt. Laat het maar weten via de Top Radio BE-app.

0: Ja, ik zie alweer heel veel hits binnenkomen via de Top Radio BE-app. Maar meer meningen zijn welkom natuurlijk. Wat vond jij ervan? Hugel of Hugel met Move Into The Sun. Hit of shit? Let me know.
1: Dit

0: Superdomein, de Krekemeerse. Dream Beats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
1: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Alleen, wat zie je wel mee?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: België.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
2: Moedig van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
3: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen. Laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Eggermond?

0: Only Sets by Pierre, Fuse, Marco Della Rocca, Iris Menza, Daniel Bovi, DJ Glenn, Sela and more. Tickets and info, 12inchlovers.be.
1: Ik raak dan niet om uges, hè.
2: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
1: Goosses, mijn geen op nee.
2: Het moet weer al juist te zien, hè.
1: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transparet voor €995.
2: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
1: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
3: Op zoek naar een job als oprijder? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
4: Zeg Sjokken, zeg jij nu al terug met je camionet?
5: Camionet? Een vlamjonet. Sinds dat ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boetes en René.
6: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
7: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
8: Festi Loco. Nog fouter. Nog stouter. Reggaz. Mark Willekee en MC Chucky. Furex. Frankie Kloek. En nog veel meer. Zaterdag 4 juli. Tickets en info. festiloco.be.

Frederik uit Bilsen-Hoesselt, die stuurt dikke heet, wordt een zalige plaats binnenkort aan de strandbaars. Kan ik ook weer helemaal in volgen, Frederik. Wendy uit Kokseide, die vindt het ook een dikke hit. Stijn die stuurt dan weer een lekkere zomerplaatje, dus voor mij een hit. Tatjana uit Aardooien, die is geen fan. Shit, stuurt ze door. Tine, Jannik, Ruben, Sandra, die zijn dat allemaal wel allemaal fan van deze Jugel of Jugel met Moving to the Sun. Ik moet zeggen, ik doe dit nu al een paar maanden, deze hit of shit, maar nog nooit is het zo eentonig als vandaag. Ik heb het opgeteld, 94% van de stemmen in de Topradio BE-app, die vindt het allemaal een hit, 94%. Dus dat is maar 6% dat het niet goed vindt. Het moet dus al echt vies gaan doen de komende dagen om hier nog een shit van te maken. Maar je kent het eindoordeel valt pas vrijdag tijdens de Top Hit 40. Goed, nu gaan we het wat rustiger aan doen, want we gaan fluisteren.

bijna 11 uur. Na 11 uur blik ik eens even terug op de top delivery van deze ochtend. Eerst nog David Guetta en One Republic met I Don't Wanna Wait.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
7: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
6: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke prik en tik. Daar drinken we eentje op.
9: Dit is Top!
10: Goedemorgen, het is iets over 11. Tijd voor de top headlines met Fraukje. Een goedemorgen, Fraukje.
11: Goedemorgen. Honderden mensen nemen afscheid van Margriet Hermans. In Oud-Turnhout start rond deze tijd de uitvaartplechtigheid in de landloperskapel van Merksplas-Kolonie. Die zal vooral haar liefde voor muziek, het podium en entertainen van haar publiek vieren. Zoals ze het zelf gewild heeft. 600 vrienden en familie volgen de plechtigheid binnen in de kapel. En buiten wordt er ook grote schermen voorzien voor wie nog afscheid wil nemen. Margriet Hermans overleed vorige week aan een agressieve kanker. Ze werd 72. Belfius Bank overtreedt de wet bij phishingzaken, dat zegt de regeringspartij Vooruit. Banken moeten slachtoffers van oplichting altijd terugbetalen voor het geld dat ze zijn kwijtgespeeld. Pas daarna kan de bank het geld terugvorderen als bij haar onderzoek blijkt dat de klant nalatig is geweest. Maar Vooruit ontdekte dat Belfius die wetgeving niet volgt. De bank schrijft zelfs in haar algemene voorwaarden dat ze het geld pas terugbetaalt na een onderzoek van mogelijke nalatigheid. Burgerpanel Bankforum pleit intussen voor een fonds met geld van de banken om fraudeslachtoffers sneller te vergoeden. En parkeerapps zijn vaak duurder dan parkeerautomaten, dat zegt Testaankoop die de tarieven vergeleek. Met zo'n parkeerapp kan je makkelijk een parkeersessie starten en stoppen en de betaling gaat ook automatisch. Maar die tarieven zijn vaak niet duidelijk en verschillende apps rekenen ook servicekosten aan. De populairste app 4411 rekent wel de hoogste servicekost aan van 45 cent. Testaankoop roept op tot strengere regels. Nu nog op veel plaatsen droog, maar stilaan meer wolken. En vanaf de middag krijgen we opnieuw buien met lokale kans op onweer. Maxima tot 18 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen tot 19 graden. En vanaf het weekend dan zonniger en warmer.
12: Er zijn nog 3 plekken waar je meer dan een kwartier verliest op onze Vlaamse snelwegen. Op de E313 richting Antwerpen, 40 minuten bijtellen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En tot slot op de E34 richting Ranst, 17 minuten aanschuiven tussen Oelegem en Ranst. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
9: Dit is Top! Diebo van Leliendaal.
12: Met bestemming Limburg vanmorgen voor onze top delivery. Nu bestemming Alesso en Sasha. Na Nicki Minaj en haar Starships.
9: Top!

0: Nog 3 gouden tankkaarten van 1000 euro waren er te verdelen deze ochtend. Zijn dat er nog 2 geworden? Werd er opengedaan in het verre Limburg bij Lana en Nick? Want daar stond onze koerier vanmorgen. We gaan eens luisteren.
1: Pakketje is officieel geleverd.
2: Voilà. Tijd is gestart ook. 5 minuten hebben ze de tijd.
1: Maar de deur die blijft hier voorlopig wel gewoon gesloten. Dat is iets minder natuurlijk. Maar hier blijft alleszins nog altijd heel rustig. Ja, nee, ik vrees ervoor. Ik vrees dat het niet zal gebeuren.
3: En we gaan de laatste 10 seconden in.
2: 10 seconden.
3: En het is afgelopen.
0: Nee, er was dus niemand thuis. Allee, de oma was wel thuis blijkbaar.
1: Oeh, ik hoor een deur open gaan nu.
2: Meen het?
1: Hallo. Dag oma. Ik ga je eventjes een koptelefoon geven. Jouw dochter of jouw schoondochter en je schoonzoon hebben zich ingeschreven voor een wedstrijd van Top Radio.
4: Aha, daar wist oma niks van.
1: Ach, oma toch.
2: Maar oma was niet gebriefd.
4: Nee, oma was niet gebriefd.
2: Maar allee, dat is nu toch het eerste dat je doet. Dat is oma brieven.
4: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja, die oma's toch, hè. Ja, de gouden tankkaart is dus niet de deur uit. Wat dan weer heel goed nieuws is voor jou. Want als jij vanavond tussen 5 en 6 thuis bent, dan maak jij nog kans op die gouden tankkaart van 1000 euro. Want vanavond staat er een nieuwe levering op het programma.
5: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: Deborah stuurt in de Top Radio BE-app. Thibaut, kan je de code van vandaag nog eens herhalen? Wel...
1: De code van vandaag is...
0: Je hebt die code nodig om het kistje te kunnen openen. En in dat kistje zit dan de gouden tankkaart van 1000 euro. En de code van vandaag, schrijf het goed op, want ik ga het maar één keer zeggen. 091. Dat is de code van vandaag. Ik hoop dat je het hebt opgeschreven, want vanavond is het zover. En als je nog wil meedoen, het kan, hè. Want we hebben de bestemming voor vanavond nog niet gekozen. Dus als je wil meedoen, één adres, topradio.be.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top! Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
7: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
8: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Krevel.
13: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
12: Krevel. Leef beter.
13: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
14: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
15: IKEA tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
17: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
18: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
19: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
17: Immoscoop, man.
20: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
21: En zo'n grote badeend?
20: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Zeg, zometeen mag jij weer voor DJ spelen hier op Top, want dan heb ik jouw hulp weer nodig. Want dan mag jij weer kiezen tussen twee zomerse platen in onze Summer Beat 1000 Daily Dilemma. Dat is voor na half. Eerst nog nu de nieuwste van John Newman en Mary Go.

0: half 12. Nog twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest op onze Vlaamse snelwegen. Op de E313 richting Antwerpen 21 minuten bijtellen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En tot slot op de Antwerpse ring richting Gent 13 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
5: Carrefour. In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Neem je smartphone er maar bij en meer specifiek de Topradio BE-app.
1: Daily Dilemma.
0: Want jij mag weer een keuze maken, want dat dilemma van vandaag staat in het teken van onze Summer Beat 1000. Volgende week beginnen we eraan samen met het goede weer. Dan tellen we af naar de beste zomersong van 2026. Alle nummers staan vast, enkel de top 20 nog niet. Daarvoor kan je nog altijd stemmen via de Topradio BE-app of topradio.be. En om je al wat inspiratie te geven, ja, op welke nummers je allemaal kunt stemmen, ja, dan zet ik er heel graag twee tegenover elkaar vandaag. Vandaag weer twee nieuwe nummers waaruit jij kan kiezen. Ofwel ga je voor keuze 1, Axwell en Ingrosso. Sun is Shining is keuze 1. Of je gaat voor keuze 2, dat is Taste of Summer. Taste of Summer dus, keuze 2. Welke gaat het worden? Keuze 1 voor Axwell en Ingrosso met Sun is Shining. Of keuze 2 voor Taste of Summer van Sonic Inc. Laat het mij eens weten via de Topradio BE-app. Keuze 1 of 2.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht.

0: guess I need you all.
1: Jij mocht weer kiezen tussen twee zomerse platen, ofwel ging je voor deze hier. Axwell en Ingrosso met Sun is Shining was keuze 1 van vandaag. Keuze 2. Taste of Summer van Sonic Inc. Welke is het geworden?
2: Daily Dilemma.
1: Er zijn heel wat berichten binnengekomen via de Top Radio BE-app. Stefan uit Sint-Niklaas die gaat voor keuze 2. Dat was Sonic Inc. en Taste of Summer. Ook Louisa uit Merchtem die stuurt heel graag keuze 2 voor mij. Christophe uit Deinzen die stuurt door. 2.222.000. Ja, met andere woorden, keuze 2 dus ook voor Christophe. Dimitri uit Kruishoutum die stuurt zeker keuze 2. Mag stel voor mij eindigen op 1 in onze Summerbeat 1000. Ja, Christophe, als je die graag op, of Dimitri liever, als je die graag op nummer 1 ziet staan, de Taste of Summer, dan moet je stemmen via de Topradio BE-app of topradio.be. Thomas uit Brugge, die wil dan graag Sun is Shining van Axwell en Ingrosso horen, want die is op dit moment zelf onderweg naar de zon. Bon, het is eigenlijk nooit spannend geweest. Het is heel duidelijk geworden. Geen spanning. Taste of Summer heeft het gehaald van Sonic Inc. Het lijflied van de mensen van Antwerpen natuurlijk. Dit is Taste of Summer van Sonic Inc.

0: Patrick stuurt in de Top Radio B-app feestje op top met Taste of Summer en Sonic Inc. Natuurlijk ook Wesley, Eddie en Steen die sturen Antwerpen door in de Top Radio B-app. Allemaal leuk om te lezen. Als je deze Summer Inc. of Taste of Summer liever wilt horen in onze top, in onze Summer Beat 1000, dan moet je stemmen op deze Summer Inc. Allee, Sonic Inc. Amai, wat ben ik allemaal aan het zeggen? En dat kan je doen via de Top Radio B-app natuurlijk. Nu gaan we naar de top headlines. Maar je krijgt nog Burns en Talamanca van mij.
1: Dit

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Top!
6: Goedemiddag, zometeen een uur lang alles in de mix. Eerst nog de top headlines. En die krijg je van Fraukje.
7: Goedemiddag. Honderden mensen nemen afscheid van Margriet Hermans. In Oud-Turnhout is de uitvaartplechtigheid in de landloperskapel van Merksplas-Kolonie bezig. Die zal vooral haar liefde voor muziek, het podium en entertainen van haar publiek vieren. Zoals ze het zelf gewild heeft. 600 vrienden en familie volgen de plechtigheid binnen in de kapel. En buiten worden er ook grote schermen voorzien voor wie nog afscheid wil nemen. Margriet Hermans overleed vorige week aan een agressieve kanker. Ze werd 72. De man die 3 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Sreby in Henegouwen heeft zijn slachtoffers om vergeving gevraagd. Dat deed hij op het assiseproces daarover. Bij het carnavalsdrama kwamen 7 mensen om het leven en meer dan 30 mensen raakten gewond. De man geeft nu toe dat hij als een gek gereden heeft, maar dat hij niemand wilde doden of verwonden. Het assiseproces begon ruim een maand geleden en loopt op zijn einde. De jury gaat nu in beraad. Een uitspraak wordt vrijdag verwacht. De man riskeert tot 30 jaar cel. In Mortsel in de provincie Antwerpen is vanmorgen een vrouw van 54 omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. De vrouw kwam onder een vrachtwagen terecht toen ze een kruispunt overfietste. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht, maar de vrachtwagenbestuurder had haar wellicht niet gezien. Hij legde een negatieve alcohol- en drugstest af en werd in shock naar het ziekenhuis gebracht. Stilaan meer wolken met buien en lokaal ook kans op onweer met maxima tot 18 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen tot 19 graden. En vanaf het weekend zonniger en warmer met maxima tot 22 graden.
5: Dit is Top!

festivalticket. En tanken. Behalve als je naar Top luistert. Top Delivery is terug.

0: als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: MediMarket.
5: Bij MediMarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
6: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid.
7: In mode draait alles om trends, maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
8: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, en de bloemen die zouden dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
10: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
8: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
10: Ja, geel!
8: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
11: Oh, yellow! Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessie! Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
12: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
13: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
14: Peugeot.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
1: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom. Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
2: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
4: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
5: Ho ho, dat is lekker scoren.
4: Dat is de ja van Jumbo.
6: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in lease and go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
12: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
13: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
14: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
13: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
14: En klanten altijd tevreden.
13: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
15: Dit is top.

0: fundament. Remix is the one.
1: The one voor kwaliteit.
0: Remix recycleert.
1: Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale.
0: Remix in de Filierstreef in Deinze en op remix-beton.be.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
5: Ja.
4: Zie je slim?
5: Tuurlijk.
4: Kun je ding voorspellen?
5: Allee, wat zie je wel mee?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko?
4: Mo.
5: Baie.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
4: Ja, dat wel.
2: Moedig van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
6: Zit jij nieuw?
7: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
8: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp. Modu van.
9: Gelijk wie dat er wint. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
10: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love.
11: 11 en 12 juli in Alken.
12: Vinyl Only Sets by Pierre.
13: Fuse.
12: Marco de la Rocca.
13: Iris Menza.
12: Daniel Bovie.
13: DJ Glenn.
12: Sale and more. Tickets en info 12inchlovers.be.
14: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
15: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
16: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
17: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.

info.festiloco.be.

0: Corritook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
4: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Krevel.
6: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel. Leef beter.
8: Hey, Marijn van Prikken Tik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke prik en tik. Daar drinken we eentje op.
9: Dit is Stop!
10: Het is 1 uur en Simon heeft nieuws over de uitvaart van Margriet Hermans. Simon, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Honderden mensen hebben afscheid genomen van Margriet Hermans. De uitvaartplechtigheid, die om 11 uur begon, loopt momenteel op haar einde. Volgens haar eigen wens werd de dienst een viering van haar leven, haar muziek en haar liefde voor het podium. Zo'n 600 genodigden volgden de plechtigheid binnen in de kapel en buiten werden grote schermen opgesteld voor het grote publiek. Haar dochter Céline nam het laatste woord voor een emotionele eindtoespraak, waarin ze haar moeder bedankte en haar omschreef als haar allerbeste vriendin en anker. Margriet Hermans overleed vorige week op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van een agressieve kanker. Een grote politieactie heeft een netwerk opgerold dat Zuid-Amerikaanse sekswerkers uitbuiten in België. Er zijn 10 verdachten opgepakt en 67 slachtoffers aangetroffen. Het netwerk ronselde de slachtoffers in Zuid-Amerika en bracht ze via Spanje naar ons land. Ze werden voortdurend verplaatst en moesten extreem hoge bedragen betalen voor verblijf en vervoer. Bij 35 huiszoekingen in België en Spanje is er ook tienduizenden euro's aan cashgeld in beslag genomen. 6 verdachten blijven momenteel in België in de cel. Lionel Messi heeft zijn rentrée bij Argentinië gevierd met een doelpunt. De herstelde vedette hielp zijn land in een oefenduel met 3-0 voorbij IJsland. Messi viel 20 minuten voor het einde van de wedstrijd in. De 38-jarige aanvaller zette snel daarna zelf een strafschop om en lag in de slotfase met een pre-assist ook aan de basis van de 3-0. Titelverdediger Argentinië begint op 16 juni aan het WK tegen Algerije en voor Messi is het al zijn 6e WK. Wisselend bewolkt met buien en kans op onweer, maxima van 13 tot 17 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen tot 19 graden. Maar het weekend wordt zonniger en warmer, maxima tot 22 graden.
10: 3 stevige files, R1 richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 40 minuten. E313 richting Antwerpen gaat ook trager. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een half uur. En nog eens 20 minuten op de R1 richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-West. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 20 minuten.
9: Dit is Stop. Bart-Jan de Prater.
10: Door de wind, door de regen, de beats gaan dwars door alles heen. Alessio en Katy Perry start hier vanmiddag met When I'm Gone.

Vandaag in de Spinback terug naar de tweede week van juni 2008, waarbij Barack Obama officieel presidentskandidaat werd van de Verenigde Staten. Hij was daarmee ook de eerste Afro-Amerikaan en dat deed wel iets natuurlijk bij die zwarte bevolking. Later werd hij ook president, na natuurlijk de hele verkiezingsperiode. In de hitlijsten bij ons kon jij luisteren naar dit. In die tweede week van juni 2008 stond Cat de Luna in de hitlijsten met deze Run the Show. Leuk liedje voor een woensdag, denk je? Stuur dan nu A via de Topradio BE-app. Of je kan ook voor dit kiezen. Ook Toka Disco scoorde toen met deze Street Girls. Welke geniet jouw voorkeur? Stuur A voor Cat de Luna. Stuur B voor Toka Disco. Je doet het makkelijk via de Topradio BE-app. Beginnen met de meeste stemmen ga ik draaien.

0: die gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische dijk in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
1: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en join Team Topradio op de Strong Viking Obstacle Run. Luister deze week naar Bram en win je tickets voor de meest avontuurlijke obstacle run van België.
0: En dan is het nu tijd voor recovery.
1: Top, we make you move.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman?
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Voorwaarden op kia.be.
10: 3. 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
13: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
14: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
13: Hoe praat jij nu?
14: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
13: En vinden vrouwen dat niet lastig?
14: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
15: Mobile Vikings.
13: Play it smart.
16: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
17: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
16: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.

0: Spin Back.
1: We spinden vandaag even terug naar de tweede week van juni 2008 met toen in de hitlijsten. Cat de Luna met Busta Rhymes aan het rappen was die. Run the Show of Toca Disco met Street Girls. Ik haal er eens wat namen bij, want er is bijzonder veel keuze gemaakt. Heel veel zijn de ongeveer 87% van de stemmen. Die stemden allemaal voor dezelfde song. Het gaat over Jimmy, Chris, Tom, maar ook Ludovic. Nico kan ik er ook bij tellen en Twiggy ook. En het gaat om dit liedje. En ik had dat eerlijk gezegd wel een beetje verwacht, want dit is nog altijd zoiets wat heel goed werkt op feestjes en een leuke meezinger eigenlijk is. Vooral die woehoe die erin zit. Toca Disco haalt het vandaag met Street Girls.

0: Mocht jij het vanmorgen gemist hebben bij Jeroen en Koen, de gouden tankkaart van 1000 euro is nog niet de deur uit. Met andere woorden, ze wordt opnieuw vanavond aangeboden bij Bram tussen 4 en 6 ergens. Dus jij maakt nog kans. Schrijf je in op topradio.be. Ik laat zo meteen nog even het fragment horen van hoe het er vanmorgen aan toe ging en waarom de deur en de code niet werd geopend en ingevoerd. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 24 minuten erbij. Ook op de R11 richting Antwerpen en 12 is dat tussen Prins Boudewijnlaan en Wommelgem verlies je op dit moment 25 minuten. Ik eindig op de R1 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 20 minuten erbij.
1: Sst, luister.
2: Summer-Eels.
1: Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
6: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech?
6: Wat?
7: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
6: Oh nee.
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Psst. Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helligtre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
9: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching. Yes!
8: Een meesterlijk gebrouwenactie in elke Pringentik van België.
9: Daar drinken we eentje op.
8: En nog verantwoord ook. Ching!
10: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
11: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Delivery. We hebben nog 3 tankkaarten en daar staat telkens 1000 euro op. Je kan dat gebruiken om te tanken voor je auto, je camionet, je bromfiets. Maakt allemaal niet uit. Het is denk ik welkom in deze dure tijden. Vanmorgen liep het een beetje anders dan we hadden verwacht. Want vanmorgen werd de deur niet opengedaan. Luister maar.
1: Pakketje is officieel geleverd.
2: Voilà. Tijd is gestart ook. 5 minuten hebben ze de tijd.
1: Maar de deur die blijft hier voorlopig wel gewoon gesloten. Dat is iets minder natuurlijk. Maar hier blijft het alleszins nog altijd heel rustig. Ja, nee, ik vrees ervoor. Ik vrees dat het niet zal gebeuren.
3: En we gaan de laatste 10 seconden in.
2: 10 seconden.
3: En het is afgelopen.
0: Ja, we zaten een beetje in zak en as, Koen vooral. Maar uiteindelijk ging die deur dan toch open.
1: Oeh, ik hoor een deur open gaan nu.
2: Meen het?
1: Hallo. Dag oma. Ik ga je eventjes een koptelefoon geven. Jouw dochter of jouw schoondochter en je schoonzoon hebben zich ingeschreven voor een wedstrijd van Top Radio.
4: Aha, daar wist oma niks van.
1: Ach, oma toch.
2: Maar oma was niet gebriefd.
4: Nee, oma was niet gebriefd.
2: Maar allee, dat is nu toch het eerste dat je doet. Dat is oma brieven.
4: Ja, dat vind ik ook.
0: Kijk, jammer. Ik vraag mij wel af wie er het meest geschrokken was toen de deur openging. Of dat Louis was, onze Louis. Of dat het oma was die Louis zag staan met die tankkaart natuurlijk. Ik ga het hem straks eens vragen. Dat wil zeggen dat die tankkaart vandaag nog de deur uitgaat. Straks tussen 4 en 6 bij Bram. Dus hou je deur in de gaten en schrijf je vooral in topradio.be. Want jij kan nog altijd deelnemen. Of via de app kan het natuurlijk ook. Good luck.

0: Ja, het was te denken. Nu de gouden tankkaart er nog niet uit is vanmorgen, dan vragen altijd heel veel mensen, ja, maar wat is dan weer de code? Want zonder de code kan je natuurlijk het kluisje waar die gouden tankkaart van 1000 euro in zit niet open doen. Dus ik geef met alle plezier nog eens de code die je nodig hebt. Dus schrijf het op of in notities in je telefoon of zo. De code bestaat uit 3 cijfers, dat is altijd zo. Het eerste getal is 0. Het tweede getal is 9. En het derde getal, dat vertel ik je zo.
1: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
2: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
3: Zeg, Sjokke, jij stelt precies minder dan een afpomp.
4: Ga zo waggeren, ja. Ik heb mijn auto laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
5: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.

0: is een beetje vervelend natuurlijk als je maar twee cijfers van de driecijferige code hebt. Maar ik beloof jou, voor 2 uur, dan ga ik die derde ook nog eens geven. Dus dan heb je die, mocht Louis of Brian straks toch aan je deur staan met de gouden tankkaart van 1000 euro, dan kan je die tenminste toch open doen. Eerst de nieuwe Top Tune of the Week.
1: Dit is de Top Tune of the Week. Lost Frequencies.

0: Madonna tegenwoordig met Sabrina Carpenter. Vroeger was dat alles met Britney Spears, zoals in deze Me Against the Music.
1: Top delivery.
0: Ik had jou nog de code beloofd voor 2 uur en ik hou altijd mijn woord. Dus schrijf op. De code van het kluisje van de gouden tankkaart die straks nog de deur uitgaat is 0, 9 en 1. Dat ontbrak je nog. 0, 9, 1 is de code om het kluisje open te maken.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Hij zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Krevel.
7: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef beter.
8: Gebroken been in Rome?
9: Oeh.
8: Vakantiepret wordt vakantiepech.
10: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Dit is Stop!
12: Het is 2 uur, er is een seksnetwerk opgerold. Simon van Elslander, die weet meer.
13: Goedemiddag. Een grote politieactie heeft een netwerk opgerold dat Zuid-Amerikaanse sekswerkers uitbuiten in België. Er zijn 10 verdachten opgepakt en 67 slachtoffers aangetroffen. Het netwerk ronselde de slachtoffers in Zuid-Amerika en bracht ze via Spanje naar ons land. Ze werden voortdurend verplaatst en moesten extreem hoge bedragen betalen voor verblijf en vervoer. Bij 35 huiszoekingen in België en Spanje is er ook tienduizenden euro's aan cashgeld in beslag genomen. Bij een internationaal witwasonderzoek is ruim 8 miljoen euro cashgeld in beslag genomen. Volgens het Brusselse parket werd er via een lokale handelszaak jarenlang drugsgeld in Frankrijk witgewassen. Het geld werd de afgelopen 5 jaar door geldkoeriers vanuit Frankrijk naar België gebracht. Tijdens 17 huiszoekingen nam de federale gerechtelijke politie naast het miljoenenbedrag ook 3 luxewagens en dure horloges mee. Van de 6 opgepakte verdachten is er 1 onder aanhoudingsbevel geplaatst. 3 anderen zijn vrijgelaten onder voorwaarden. Een recordaantal van 69.017 inwoners kreeg vorig jaar de Belgische nationaliteit. Dat is een stijging van bijna 15% in vergelijking met 2024 en het hoogste cijfer sinds 1992. Volgens Stadbel stijgt het aantal al sinds 2020 onafgebroken. Inwoners met de Marokkaanse nationaliteit vormen de grootste groep, gevolgd door Roemenen en Syriërs. Vooral de stijging bij die laatste groep valt op, van amper 185 in 2015 naar 4200 vorig jaar. In totaal vormen Europeanen de grootste groep nieuwe Belgen. Wisselend bewolkt met buien en kans op onweer, maxima van 13 tot 17 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen tot 19 graden dan. Het weekend wordt wel zonniger en warmer, maxima tot 22 graden.
12: Daar kijken we naar uit, naar zonniger en warmer. Op de weg 3 problemen. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur. E34 richting Antwerpen tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever schuif je 21 minuten aan. Ik eindig op de R1 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je 20 minuten. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 20.
11: Dit is Stop! Bart-Jan de Prater.
12: Wie staat er al 6 weken op nummer 1 in de Top Hit 40? Het kan alleen de Bausa zijn. Hier is nog eens McNerick.

0: Raad de plaat.
1: Het is 14:15, dus spelen we Raad de plaat. Inzet 2 filmtickets bij Kinepolis Film naar keuze. Als jij mij de titel of artiest kan geven van het liedje wat ik laat horen. Het is weer een stukje waar er geen zang in zit. Ik heb de melodie overgehouden en zo een klein beetje van de drum. Maar ook niet veel. Klein beetje. De vraag is, herken je het? Het is sowieso altijd een grote danshit. Ik vraag je titel of artiest en je stuurt dat door via de Topradio BE-app. De vijfde krijgt van mij de 2 filmtickets. Dit is de opgave. Meer krijg je niet, dat moet voldoende zijn denk ik, om daar iets op te kleven. Stuur maar door via de Topradio BE-app. Ik wens je good luck. Calvin Harris komt eraan zometeen met I Need Your Love. En ik draai Bob Sinclair ook samen met Kaiza I Can't Wait. Dit is Moby in zijn betere dagen. Disco Lies.

Wat is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Yeah.

0: Your Summer Beat.
1: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, al die films en series binge.
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
11: Zie schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
12: Amai.
11: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
12: Handig. En hier, automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
11: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf 349 euro per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 5732 euro. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
13: Volkswagen. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
15: Info in voorwaarden op carglass.be.
16: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com, red jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
19: En zo'n grote badeend.
18: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Twee filmtickets elke middag te winnen rond 2:15 in Raad de Plaat. Ik laat nog kort even de opgave horen. Ik vroeg, wie is dit? Geef mij titel of artiest. Meer kreeg je niet. Je kreeg ook geen zang te horen. Er was van alles aan geknipt altijd. Ik haal daar zo wat instrumenten uit. Dat maakt het soms wat moeilijker. Daardoor ook weer wat foute antwoorden. Elton stuurde Tayo Cruz met Dynamite. Is niet goed. Good to be bad stuurt Nim. Ik denk dat dat een stukje is uit de tekst, maar daar kan ik niks mee. Dat is niet de titel of artiest natuurlijk. Sexy Bitch kwam ook binnen. David Guetta, Aster stuurde dat. En Bernard had het over Lady Gaga met Pokerface. Maar dat is het allemaal niet. Maar Eline uit Aalst, jij weet wel wie het was. Vertel eens.
1: Ja, hallo. Rihanna.
0: Tuurlijk. Het was dit. S&M van Rihanna, helemaal goed. Jij krijgt van mij twee filmtickets. Goed gedaan. Jij bent aan het strijken momenteel. Dat is wat mij betreft de belangrijkste taak in het huishouden, Eline. Daar moet veel respect voor komen, want er zijn weinig mensen die graag strijken. Hoe zit dat bij jou?
1: Ja, meestal ook niet zo graag.
0: Ja. En wordt bij jou alles gestreken? Daarmee bedoel ik, er zijn echt zo mensen die echt zo tot onderbroeken toe strijken. Doe jij dat ook?
1: Nee, onderbroeken niet.
0: Nee, wat dan wel? Hemden neem ik aan, dingen voor de kinderen.
1: Ja, broeken, t-shirts, alles dat gedragen wordt, zichtbaar is.
0: Ja, nee, dat is waar. Het is, anders is dat zo van, amai, die draagt kleren aan en dat is niet gestreken. Zo. Dat willen we niet, hè. Dat is niet tof. Ik ga jou nog voorzien van goede muziek deze woensdagnamiddag, Eline. En je krijgt van mij twee filmtickets. Maak er een fijne avond van. Tot de volgende.
1: Oké, okay,

0: S&M van Rihanna, een van de beste nummers die ze gemaakt heeft, maar er was wat mij betreft nog één liedje van Rihanna die er altijd met kop en schouders bovenuit steekt. Ik weet niet of je het kent, het is dit hier. Het heet Man Down, ken je het? Het is eigenlijk een pure reggae. Kijk, als ik ooit een top 3 moet maken, staat dat wel op nummer 1. Zometeen bij top krijg je Bob Sinclair met Kaiza nog eens. Op de weg gaat het traag, maar het valt wel mee. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout is de enige echte lange file van 25 minuten.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

kom ook deze zomer weer met Top Radio naar heel veel zomerbeatfestivals, om het maar even zo te zeggen. Ik kan je er eentje aanraden in Ninove, dat er binnenkort aankomt. Ik heb het er zo meteen even over. Na deze Precious Love, dit is Blaze.

0: It's juicy. It's a vibe. Mendels Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mendels Vibes. It's a vibe.
1: Yeah. Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
2: De Raamfabriek.
1: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
2: De Raamfabriek.
1: Ja, we hebben een winnaar.
3: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Zit jij nieuw?
7: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
8: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
9: Ik raag dan niet om uges, hè.
10: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
9: Goosses, mijn geen op nee.
10: Het moet weer al juist te zien, hè.
9: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
10: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
9: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
11: Op zoek naar een job als oprijder? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
12: Festi Loco, nog fouter, nog stouter. Met Dual Limited, bad

Luister naar Top Techno via topradio.be of de Top Radio BE app. We make you move. Top Techno.

0: Wij zijn ook deze zomer weer te gast bij Top op heel veel dancefestivals. En er zijn er echt een pak leuke. Bijvoorbeeld in Ninove, want daar weten ze echt wel wat feesten is. Ik kan het je garanderen. Festiloco vindt daar plaats binnenkort op 4 juli. Dat is echt al heel dichtbij. Ik heb er zelf een paar edities gedj'd. En dat is zo'n leuk festival, omdat het vooral om de sfeer en om de ambiance gaat. En daar zijn ze heel goed in. Het hangt een beetje tussen foute muziek, retro, een beetje stevigere dance. Kan ook wel een Pat B staat daar bijvoorbeeld ook op het podium. DJ Frank, maar ook op optredens van Two Unlimited bijvoorbeeld, zit daartussen. En zelfs een Willy Sommers komt zingen. Als je een beetje gedronken hebt, is dat gewoon leuk. Met Top gaan we er ook zijn en met Mentos is dat ook het geval. En wat daar exclusief trouwens ook is aan Festiloco in Ninove, ik weet dat ze zo een paar keer per dag gooien ze dan vanuit de kant van het podium gigantisch veel opblaasbare dingen. Dus opblaasbare banden, maar ook van die vogels, van die zaken waar je luchtmatrassen, dat soort dingen. Die gaan op een bepaald moment gewoon massaal het publiek in. En dat geeft wel sfeer en bijzonder veel kleuren. Dus als je houdt van ambiance, moet je zeker ook dit jaar weer in Festiloco zijn. 4 juli is dat het geval in het Stadspark in Ninove.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a

Afgelopen weekend was er in Londen een quiz over het leven van Steven Spielberg. Ja, die man heeft natuurlijk heel veel films gemaakt, vooral wel wat over te zeggen. En tegenwoordig zijn er inderdaad echt zo mensen die zich specialiseren in bepaalde zaken. Dus een quiz met alleen maar vragen over alles van Steven Spielberg. En op een bepaald moment in Londen wandelt de man zelf binnen op die quiz. Dus dat zit daar vol met gigantisch grote fans. En hij, 79 ondertussen, wandelt daar binnen en vond het gewoon een fantastisch goed initiatief. En dat was de reden waarom hij er ook op in is gegaan. Stelde trouwens zelf ook een paar vragen. Kijk, leuker en mooier wordt een avond niet.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
6: Dit is Stop!
7: Het is 3 uur. Simon van Elslander bericht over een zware tol in Anderlecht. Simon, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Er zijn nog 2 lichamen gevonden onder het puin na de zware loodsbrand in Anderlecht. Dat gebeurde bij zoekacties van de hulpdiensten. Volgens het Brusselse parket werden er na de brand van afgelopen zaterdag 4 mensen als vermist opgegeven. De eerste 2 slachtoffers werden al snel ontdekt, maar de overige 2 lichamen zijn pas na dagenlang intensief zoeken aangetroffen. De formele identificatie van de 4 slachtoffers is nog aan de gang. Bij een internationaal witwasonderzoek is ruim €8 miljoen cashgeld in beslag genomen. Volgens het Brusselse parket werd er via een lokale handelszaak jarenlang drugsgeld uit Frankrijk witgewassen. Het geld werd de afgelopen 5 jaar door geldkoeriers vanuit Frankrijk naar België gebracht. Tijdens 17 huiszoekingen nam de federale gerechtelijke politie naast het miljoenenbedrag ook 3 luxe wagens en dure horloges mee. Van de 6 opgepakte verdachten is er 1 onder aanhoudingsbevel geplaatst. 3 anderen zijn vrijgelaten onder voorwaarden. De Amerikaanse marine heeft voor het eerst een onbemande droneboot ingezet om piloten uit de zee te redden. Na een crash in de Golf van Oman viste het vaartuig de bemanning van een neergehaalde helikopter op. De piloten lagen 2 uur in het water voor ze werden gered. Dat wordt de droneboot die navigeert op artificiële intelligentie. Het is een primeur in de militaire geschiedenis, aangezien zeedrones tot nu toe overal gebruikt worden om inlichtingen te verzamelen. Ook de Belgische marine vernieuwt momenteel met drones op zee. Wisselend bewolkt met buien en kans op onweer, maxima van 13 tot 17 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen tot 19 graden. Het weekend wordt wel zonniger en warmer, maxima tot 22 graden.
7: 2 lange files op dit moment. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem. 34 minuten verliestijd. En op die R1 ook richting Nederland sta je ook stil tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Verliestijd daar is 21 minuten.
6: Dit is Stop. Bart-Jan de Prater.
7: Zometeen met Jennifer Lopez en David Guetta. Save Me Tonight. Maar eerst neem ik jou mee. We gaan Down Under.

Zometeen een vergeet mij biertje, een song waarvan ik zeker ben dat het lang geleden is dat jij die nog eens hebt gehoord, maar waar je heel blij mee gaat zijn. Vandaag eentje uit 2017, dat is voor zometeen. En nu eerst Armin van de Overburen. This is what it feels like.

0: Bij Top hoor je opnieuw muziek en dit is daar een goed voorbeeld van. Afgelopen vrijdag al nieuw binnengekomen in de Top Hit 40. Dit gaat een hitje worden. Ik hoor hem ook heel graag, deze Clooney en Groovy Theory bij Top. Dus kijken wat hij vrijdag doet. Nio komt eraan zometeen met Closer.
1: Deze zomer dans

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: 3, 2, 1.
5: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
6: Sorteren kan je zo meteen.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
8: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
9: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.
10: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transzet als ik over mijn vloer loop.
11: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
10: Wat bedoelde?
11: Ja, die regelt heel op een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
10: Dat zal wel.
11: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
10: Echt?
11: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gide ze even, gewoon doen.

0: Een vergeet mij bietje.
1: Voor het vergeet mij bietje van vandaag kon ik teruggaan naar 2017 of naar 2022, had ook gekund. Maar ik heb gekozen om terug te gaan naar 1995, omdat het origineel dan is uitgebracht van dat liedje. Het gaat over Dee Lacy met Hideaway, het is Amerikaans. En die Hideaway is echt een paar keer heel goed geremixed doorheen de jaren, onder andere door Pete Tong van BBC Radio 1. Maar in vele gevallen is het origineel gewoon het beste. Daarom vandaag het origineel van deze Hideaway in mijn Vergeet Mij Bietje.
0: Een Vergeet Mij Bietje.

0: Vergeet niet, de gouden bankkaart, tankkaart, is nog niet gewonnen vandaag. Die is nog altijd 1000 euro waard. Vanmorgen ging de deur niet open, enfin toch niet op tijd. En de code wist oma ook niet. Dat kan gebeuren natuurlijk. Dat wil zeggen dat straks bij Bram tussen 4 en 6 we ergens anders de kluis met de gouden tankkaart erin gaan leggen. En rond 5:15 zal dat zijn, weten we of we vandaag een winnaar hebben of niet. Want stel dat dat niet zo is, dat is een scenario die natuurlijk kan, dan starten we morgen bij Jeroen en Koen met 2 tankkaarten van 1000 euro. Gaat al over veel geld. Maar we zijn nog zover niet. Straks zal weer een spannend moment worden. Muziek komt er ook aan. Jakarta ga ik draaien met American Dream en Bless met Terms and Conditions. Op de weg R1 richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je 30 minuten. En ook richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem gaat het trager. 20 minuten erbij.
1: Alles wordt duurder. De winkelkar, een festivalticket en tanken.

0: Bankbudget. Schrijf je nu in, luister deze week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99. Voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit. Met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99. Met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
9: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
10: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Elke dag rond dit uur zijn we Bram van Hee even kwijt. Niet letterlijk natuurlijk, maar hij is altijd een beetje aan het oefenen en aan het trainen om te gaan lopen. En dat doet hij ook af en toe zo net voor zijn programma. Dan is hij lekker fit om straks tussen 4 en 6 te gaan presenteren. Is ook nodig, want ook hij gaat weer deelnemen aan de Strong Viking Obstacle Run in Puinbroek in Wachtebeke in Oost-Vlaanderen is dat. Het is op 12 en 13 september te doen. En ook dan zoeken we weer een topradio team. Dus als jij wil meelopen, wil meedoen aan die fantastische Obstacle Run, want het is veel meer dan alleen maar lopen, dan moet je zeker eens gaan kijken op de website. Ook bij ons kan je dat bekijken. En vooral luisteren straks naar Bram tussen 4 en 6, want er is telkens een BV die een sporttip geeft om jou een beetje in conditie te brengen. Dus ook straks is dat weer het geval. En we geven dan ook tickets weg, zodat jij ons team kan vervolledigen. Dus ook straks is dat het geval. Luisteren als jij wilt deelnemen aan die Viking Run.
1: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan.

0: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco. Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Galant is, word ik altijd goed gezind van. Ook van Bram van Hees, straks tussen 4 en 6. Met onder andere de verraders in zijn programma. Enfin, hij heeft er tenminste over. En het gaat ook over Volkswagen. Daar is blijkbaar ook iets mee. En vergeet niet, die gouden tankkaart moet liefst vandaag de deur uit. Dus rond 6:15 kan die aan jouw deur gelegd worden. Als jij je tenminste hebt ingeschreven via topradio.be of via de app. Doe het nog snel.
1: Dit is Top.
2: Hey, what's up? It's Phoebe Rexha.

Het is Lost Frequencies en Here With You. Zometeen Bram van Hey bij Top. Ik ga nog wat stickers gaan kleven in mijn Panini-boek. Er zijn 48 landen, 980 stickers te verzamelen. Maar het schijnt zitten in sommige pakjes heel exclusieve die geld waard zijn. Lijkt mij een goed idee.

0: Maxime stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immoscoopman.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Koffer gestolen in Kreta?
10: Oh nee.
9: Vakantiepret wordt vakantiepech.
11: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
12: Dit is Stop!
13: De topheadlines van 4 uur krijg je nu van onze Simon. Dag Simon, heel goedemiddag.
14: Goedemiddag. Er zijn nog 2 lichamen gevonden onder het puin na de zware brand in Anderlecht. Het aantal doden van de loodsbrand van afgelopen zaterdag stijgt daarmee naar 4 slachtoffers. De 2 lichamen die de hulpdiensten nu hebben geborgen zijn na dagenlang intensief zoeken aangetroffen. Een formele identificatie is nog aan de gang. Eerder raakte al bekend dat de eerste 2 slachtoffers een vader en een zoon zijn. Beide vishandelaars die een deel van de loods huurden als opslagplaats. De Amerikaanse president Donald Trump haalt op sociale media hard uit naar Iran. Hij stelt dat het land te lang heeft gewacht met het sluiten van een deal en daar nu de prijs voor zal betalen. Volgens Trump stelt het Iraanse leger niets meer voor en zijn de marine en luchtmacht volledig verslagen. De uithaal volgt kort na het incident in de Golf van Oman, waar de Amerikaanse marine eerder vandaag voor het eerst een droneboot moest inzetten om piloten te redden van een helikopter die vermoedelijk door Iran was neergehaald. Het UZ Gent heeft een mini-MRI-scanner in gebruik genomen om angst bij jonge patiënten te verminderen. Het toestel werd in 6 maanden tijd volledig gebouwd door scholieren van Campus Lievegem. De mini-scanner staat in de wachtzaal van de kinderradiologie. Kinderen kunnen er hun knuffel doorheen sturen om te wennen aan het smalle bed en de luide claustrofobische geluiden van een echt onderzoek. Het apparaat bootste de lichten en geluiden waarheidsgetrouw na en bevat prenten die de procedure uitleggen. Wisselend bewolkt met buien en kans op onweer, maxima van 13 tot 17 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen tot 19 graden. Het weekend wordt zonniger en ook warmer, maxima tot 22 graden.
13: Laat maar komen, denk ik dan. Dan de weg op, want er zijn nogal wat files op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur extra bijrekenen. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout is het aanschuiven. Nog richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de E34 schuif je aan tussen Melcille en Sint-Anna-Linkeroever. 25 minuten extra. Dan de R4, de ring rond Gent, vanaf de Skaldenstraat tot Oostakkercentrum ook 20 extra. En nog 20 op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren, mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn. Dan heb ik beter nieuws, want dan verlies je minder tijd dan 20 minuten.
12: Dit is Stop! Bram van Hee.
13: Zoals je kon horen heb ik onze Brian weggestuurd. Hij is vanavond onze koerier van dienst met op zak een gouden tankkaart.
12: Stop!
13: De tankkaart die iedereen wil natuurlijk, hè.

0: Het is woensdagmiddag en ik heb vandaag een melding gekregen van een pakje die onderweg is naar een postpunt, omdat er bij ons vandaag niemand thuis was. Oh, ik hoop dat jij later vandaag niet hetzelfde voor hebt, want ons pakje wordt ook straks geleverd. Deze ochtend is het niet helemaal volgens plan verlopen met Top Delivery, dus er staat een avondlevering gepland. In de vooravond is dat. Dat gaat gebeuren vandaag zo laat mogelijk in de uitzending. Om er zeker van te zijn dat jij thuis bent natuurlijk. Hè. Gaat die open of niet? De kluis met daarin onze gouden tankkaart van 1000 euro. Ik hoop zo hard dat ik hem mag weggeven en er iemand mee mag gelukkig maken vanavond. Hè. Kom je te weten als je bij Top blijft en later ook vandaag nog drie dingen die je nog niet weet over obstacle runs. Over die speciale extreme runs. Ik heb nog een startplek om weg te geven om mee te doen met Team Top aan de volgende Strong Viking Obstacle Run. Dus je gaat opnieuw een sportieve bekende Vlaming horen. Hè. Aan jou om te raden wie dat vandaag is. En doe ook iets met die tip die hij of zij mee heeft vandaag om je voor te bereiden op die run. Let's go, ik ben er klaar voor.
1: Hey Bram.
2: Goedemiddag Bram.
3: Hey, dag Bram.
0: Dit is Top. Dit is Kamerad en Be Mine uit de Top Hit 40. I can get you.

0: Wat heeft ons vandaag bezig gehouden?
1: Vandaag om
0: 2:30 vanmiddag
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: de verraders. En dan heb ik het over het bekende VTM-programma, want dat komt terug. En dat met de pas overleden Margriet Hermans. Dat bericht heeft haar dochter vandaag op de afscheidsplechtigheid van Margriet Hermans bekendgemaakt. Ja, zij vond dat het nodig was om dat te zeggen om alle misverstanden daar rond te voorkomen en te vermijden. De opnames vonden vorig jaar plaats toen ze nog niet ziek was en toen er nog helemaal niets aan de hand was. En er is zelfs een bepaalde scène waarin ze in een kist ligt. Dat is een beetje shocking, hè, als je dat nu zo ziet, dat beeld. Maar het is echt compleet toeval, dat heeft ze ook nog eens benadrukt. Staat wel vast dat het programma, want Margriet wilde het zo, zal worden uitgezonden. Wanneer precies, dat is nog niet bekendgemaakt. Het zal voor later op het jaar zijn.
1: En om
0: 4:15
1: werd gezocht naar
0: Volkswagen. En ik ben zo iemand die software updates, of dat nu in de auto is of op de smartphone, altijd zo lang mogelijk uitstelt. Ben jij ook zo iemand? Ja, niet doen als je met een Volkswagen ID4, ID5 of ID7 rijdt. Want die update is nodig omdat de autodeuren onverwacht kunnen opengaan als je met een lage snelheid door een bocht rijdt. Ik verzin het niet, hè. Dat staat in een officieel bericht vandaag uitgestuurd door Volkswagen. Dus als een auto voor jou al beslist wanneer je moet uitstappen, ja, dan zit er iets mis. Ik zou toch, als je met een van die modellen rijdt, de 4, de 5 of de 7, maar eens een garage bezoeken.

nu een goede summerbeat. Iets met... Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your Summer Beat.
1: Medi-Market. Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
4: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Dit is Top.
6: Zo'n lekkere zomerse vibe.

0: Ik heb voor vandaag nog eens twee tracks van op zolder gehaald.
1: De Beat Blender.
0: En ik hoop dat jij straks, als daar één van die twee tracks uit de Beat Blender komt, het volgende gaat zeggen.
2: Meer dan 25 jaar oud en klinkt nog altijd hedendaags. Topschijf.
0: Moet ik zeggen, super hedendaags vind ik de originals niet. Maar aan jou de kans om daar iets aan te doen. Ik heb twee keuzes. Dit is... Keuze nummer 1. Kiss, I was made for loving you. Kan je voor kiezen door het cijfer 1 in te sturen via de Top Radio BE app. Je kan ook voor dit

Keuze 2 vandaag, ABBA en Gimme Gimme Gimme. Je voelt aan alles dat dat twee tracks zijn met heel veel partypotentieel. Beetje beat aan toevoegen en ja, dat is gewoon weer super fris. De vraag is, aan welke van die twee oude tracks gaan we die extra beat toevoegen vandaag in de Beat Blender? 1 dus voor Kiss I Was Made For Loving You Baby en 2 voor ABBA Gimme Gimme Gimme. Mag je nu laten weten via de Top Radio B app. Die is gratis en die staat nu open voor jou. 1 of 2, laat maar komen. Dit zijn Axwell en Ingrosso.

0: Dit is Top op je woensdagnamiddag met Axwell en Ingrosso en More Than You Know. Welke track gaan we dik maken samen? Ga jij voor keuze 1 vandaag, Kiss I Was Made For Loving You Baby. Vind jij dat die extra beat kan gebruiken? Dan stuur je 1 via de Topradio BE-app. Het kan ook voor dit. Deze 2 is ABBA vandaag met Gimme, Gimme, Gimme. 2 super oude tracks. I know. Maar we gaan er iets vet cools van maken. Dat is bij deze beloofd. Ik ga standje moddervet aanzetten. Zo meteen in de beatblender. Dat is al afgesproken. De files, ik ga er even door met jou. De vertragingen langer dan een kwartier heb ik. Richting Nederland op de Antwerpse ring. 40 minuten tussen Antwerpen-West en Boggerhout. Op de E34 een half uur tussen Melcelen en Sint aan de linkeroever. Richting Gent op de Antwerpse ring ook 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. 20 op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En ook 20 richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. Mocht je dan op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan is dat best mogelijk, maar dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter.
6: Hey, ik ben Dave van Prigentik, houthalen Helchtre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
7: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching. Yes.
6: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Prigentik van België.
7: Daar drinken we eentje op.
6: En nog verantwoord ook. Ching.
8: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: Dit is De Zon op je radio. Talk to you.
1: De Beat Blender.
0: Milou aan de lijn. Milou uit Lummen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij staat voor een professionele ommezwaai in je leven. Vertel eens.
2: Ja, ik ga vanaf 1 juli beginnen met kookworkshops te geven van mijn eigen zaakje, Animalino.
0: Dus jij wordt zelfstandig eigenlijk, als ik het goed begrijp.
2: Ja, zelfstandig en bijberoep.
0: Ah, dat is wel spannend eigenlijk.
2: Ja, enorm, enorm.
0: Kookworkshops in bijberoep. Dus ja, jij nodigt inderdaad dan mensen bij je thuis uit om samen te koken?
2: Nee, ik heb mensen op locatie eigenlijk. Dus dat kan bij mensen thuis zijn, bij een bedrijf, of gewoon dat ze een zaaltje huren, dan ga ik in die zaal.
0: Ja, een soort van teambuilding eigenlijk.
2: Ja, teambuilding. Of ja, als ze vrijgezellen hebben, dat ze een toffe activiteit hebben. Ja. Of familiefeestje. Gewoon,
0: ook voor mensen, ja, ook voor mensen die niet kunnen koken, neem ik aan.
2: Helemaal. Ja, voor mensen die niet kunnen koken. Of voor mensen die het willen bijleren. Maar zeker ook voor mensen die niet kunnen koken.
0: Ja, dan ben je welkom bij ons. Want ik ken wel wat collega's die misschien wel wat hulp van jou kunnen gebruiken. Dus misschien moeten we eens afspreken om zoiets te regelen. Is het goed?
2: Met alle plezier.
0: Oké, dat zou fijn zijn. En ik wens je heel veel succes met die nieuwe uitdaging.
2: Dankjewel.
0: Ik bel jou even omdat jij vandaag de meerderheid vertegenwoordigt in onze Beatblender. Ik had twee keuzes. Keuze 1, Kiss, I Was Made For Loving You, Baby. En dit was keuze 2. ABBA met Gimme. Beetje trage nummers, oude nummers, dus we gaan daar iets vetters van maken. Hè. Welke mocht dat zijn?
2: Ja, nummer 1, I Was Made For Loving You.
0: Oké, de meerderheid trouwens van de luisteraars. Dus ik ga daar extra beat aan toevoegen. En we gaan samen ontdekken hoe goed dat klinkt. Of hoe niet zo goed dat klinkt. We gaan het samen ontdekken. Goed. Okay, succes, bye-bye.
2: Dankjewel.
1: De Beat Blender.

0: Zo klinkt Kiss, I Was Made For Loving You, opnieuw 2026. Best goed gedaan toch? En dan is onze Thibaut van de Sport erbij gekomen.
1: Het ABC van de Sport.
0: En vandaag gaan we iets speciaals doen, want ik wil met Thibaut even inzoomen op de obstacle runs. We hebben er samen al eentje gelopen, hè Thibaut?
2: Ja, inderdaad. Was heftig.
0: De Strong Viking Obstacle Run. Nu worden dat soort runs wereldwijd georganiseerd, dus niet alleen bij ons in België. De ene is al extremer dan de andere. Je hebt mij trouwens vandaag drie dingen beloofd die we nog niet weten over obstacle runs.
2: Klopt. Weetje nummer één. Er zijn obstacle runs, zoals bijvoorbeeld de Tough Mudder Run. En die duurt 24 uur lang. Dat is 24 uur lang in de modder zien te overleven. Rondjes van 5 mijl, dat is zo'n 8 kilometer. En ja, maar dat is gewoon 24 uur aan een stuk.
0: Eigenlijk. Ja, dan ben je wel even bezig. Vooral om die modder weer van onder je nagels en uit je haar te krijgen.
2: Ja, het is iets vies. We hebben het ook gedaan op de Strong Viking Run. Maar ja, kijk. Weetje twee. Er zijn ook winteredities van de obstacle runs. We hebben dat gedaan bij 30 graden, Bram. Dat was iets warmer. Maar er bestaan dus ook winteredities. Zoals bijvoorbeeld de Winter Spartan Race in Valmorel is het populairste. En dat is eigenlijk gewoon ook een ganse obstacle run, maar dan in de sneeuw, in ijsbaden, ijskoud hebben eigenlijk.
0: Gegarandeerd een verkoudheid achteraf.
2: Ja, sowieso. Het zou niks voor mij zijn. Doe het maar in de warmte eigenlijk. Tot slot, weetje nummer drie. En dat gaat over de Tough Guy Challenge. En dat is letterlijk je eigen doodsvonnis tekenen. Ja, ja. Echt waar, hè? Je moet dus een papier invullen op voorhand waar dat je tekent dat, dat de organisatie niet aansprakelijk is voor beenbreuken, voor verwondingen en ook voor je eigen dood. Dus je tekent eigenlijk echt je doodsvonnis.
0: Ja. Wie doet daar toch aan?
2: Ja, ik vraag mij ook echt af. Ze hebben het wel afgeschaft. Het bestaat vandaag de dag niet meer, maar het is toch tot een paar jaar geleden heeft het nog bestaan. En het zijn obstakels zoals door brandende hooibergen moeten lopen, in het ijsbaden ook duiken, modderputten van meters diep.
0: Allee, kortom, Instagrammable content. Dat wel.
2: Ja, dat wel, maar heel gevaarlijk en heel zot om aan mee te doen.
0: Ja, goed. Gelukkig is er bij ons in ons land een obstacle run die wel te doen is.
2: Ja, en iets minder gevaarlijk als de laatste, de Strong Viking obstacle run natuurlijk. We hebben hem zelf gedaan.
0: Dat is fun. En deze week geef ik de hele week tickets weg. Startbewijzen, startplekken om dus mee te doen met Team Top. Elke dag bel ik een bekende Vlaming die dan een sporttip deelt om een beetje voorbereid aan de start te staan. Hè. Zometeen gaan we eens checken wie vandaag gebeld werd. Welke bekende Vlaming. Als jij weet wie het is, dan mag jij erbij bij Team Top. Dus zometeen meer.
3: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immo Blauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Ik raag dan niet om uges, hè.
10: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
9: Goosses, mijn geen op nee.
10: Het moet weer al juist te zien, hè.
9: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
10: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
9: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
11: Top! We make you move! New truck, big lift.

0: Sommige mensen hebben een personal trainer. Sommige mensen hebben een hele dure smartwatch. En sommige mensen hebben gewoon een beetje goede raad nodig. Nu, die laatste categorie, dat zijn wij, hè, eerlijk gezegd. Meer hoeft ook niet om de finish te halen van de Strong Viking Obstacle Run. Daarom hoor je deze week elke dag een sporttip van een bekende Vlaming. En de vraag is eenvoudig, hè. Kan jij achterhalen wie onze tip geeft? Dan maak je kans op een duo-ticket voor de Strong Viking Obstacle Run. De volgende editie is dat in Puijenbroek, midden september. En dan ben jij ook officieel lid van Team Top. Daarvoor alleen doe je toch al. Dus luister goed, want hier komt de sportieve BV, de sportieve bekende Vlaming, met zijn tip van de dag.
1: Als ik helemaal klaar wil zijn voor een lekker loopje, dan ga ik altijd patatjes plukken.
2: Dat is de beste carbload om full turbo te gaan.
0: Dat is geweldig toch? Inhoudelijk weet ik niet of je echt iets bent met deze tip, alhoewel... Maar het zegt ook wel iets over onze bekende Vlaming. Wie is er zo maf om dit te zeggen? Wie was dit met andere woorden? Laat het nu weten in de Top Radio BE-app. En voor je het weet, win je je plaats in Team Top. Mag je meelopen in het officiële Top Radio

0: catch my breath. I run. Ja, dat is nu exact de bedoeling natuurlijk. Op de Strong Viking Obstacle Run. Volgende editie is in Pijnbroek, 12 en 13 september. Wie wordt de volgende bij Team Top? We zoeken nog leden, hè, om met ons aan de start te staan in dat officiële Topradio loopshirt. Ik ben eens benieuwd. Siebe, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik heb een bekende Vlaming opgebeld, iemand sportief. Die klonk zo.
2: Als ik helemaal klaar wil zijn voor een lekker loopje, dan ga ik altijd patatjes plukken.
3: Dat is de beste carbload om full turbo te gaan.
0: Voor jij een naam noemt, beste Siebe, ben jij iets met die sporttip?
1: Ja, een beetje.
0: Patatjes om goed aan de start te staan. Het zijn veel calorieën, hè?
1: Ja, dat wel. Ik ga een beetje vermijden, die patatjes.
0: Jij gaat die vermijden. Oké. Noem een naam, wie hebben we gehoord? Ja, je hebt twee mensen gehoord, maar eentje is voldoende.
1: Ja, Average Rob.
0: Is het Average Rob?
2: Yo, dit was Average Rob.
3: En omdat het kan.
2: Met de looptip.
3: Let's go.
0: Ja, natuurlijk wel.

0: Proficiat, jij zit erbij. Jij bent welkom in Team Top, beste Siebe.
1: Dank u wel. Yes.
0: Ben jij een beetje sportief?
1: Ja, zeker. Ik heb wat competitie gedaan, voetbal en wielrennen, dus normaal moet het er wel in zitten.
0: Wow, dus we hebben een competitie wielrenner, competitie voetballer in ons team.
1: Ja, het is wel al 2 jaar geleden, want
0: nu
1: is het
0: vooral jaar.
1: Werken, maar ja.
0: Nee, dat is goed. Welkom erbij. Jij gaat dan voor de 42 kilometer gaan natuurlijk, hè? Ah ja.
1: Ja, misschien wel.
0: Nee. Dat zien we dan nog wel als het zover is. In elk geval, we gaan er een topdag van maken in september. Proficiat.
1: Dank u wel.
0: Jojo.
2: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan.

0: Morgen nog een kans. Dan geef ik nog zo'n startplek weg om dus mee te lopen met ons op de volgende Strong Viking Obstacle Run. Dus dan ook zeker luisteren als je met ons wil meespelen en meedoen natuurlijk.
1: Hey Bram!
2: Ja? Everett Schop.
3: En omdat het kan.
1: Give me extra stam!
0: Allee, het is goed mannen. Dave McRae is dit in Greedy. Ik draai hem in de remix van Kesse.

0: Ah, het is woensdag. Er zijn nog zekerheden dat ze onze pieten gaan zijn van hier beneden. Hey, PJ. Ça va?
1: Dag Bram, ja absoluut, maar ik wil u toch attent maken op wat hier aan de hand is.
0: Oei, toch niet zo'n schone dag dan. Wat is er?
1: Ik heb het gevoel dat u mijn diensten misbruikt.
0: Oh, misbruikt? Zijn zware woorden hè, PJ? Wat bedoelde?
1: Er liggen hier nu al 2 pakketten van Euroshop op mijn bureau, een groot en een klein.
0: Oei, 2 zegt je? Ja, dat zal een fout zijn denk ik. Maar PJ, ik heb goed nieuws. Het is de laatste, dus na vandaag zet je er vanaf.
1: Ah, waarvan akte?
0: Ja, goed. Enfin, ik ga die 2 dingen dan komen halen.
1: Dat is goed. Tot genoegen.
0: Dat blijft nu toch een rare, hè?
2: Dit is Top.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
5: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke prik en tik. Daar drinken we eentje op.
2: Dit is Top!
0: Het is 5 uur geweest. Het is tijd voor de hoofdpunten bij de Top Headlines. Hier is Simon, goedenavond.
6: Goedenavond. 3 thuisverpleegkundigen hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar hun volledige jaarbudget van de ziekteverzekering al opgebruikt. De 3 factureerden maandelijks elk €58.000, wat volgens de ziekenfondsen nagenoeg zeker op fraude wijst. Het wettelijke plafond voor zelfstandige thuisverpleegkundigen ligt op €235.000 per jaar, ofwel zo'n €19.000 per maand. De uitbetaling aan het betrapte drietal is stopgezet en het RISIF is een onderzoek gestart. Daarnaast kregen 94 andere verpleegkundigen een waarschuwing, omdat ze al over een kwart van hun jaarlijkse budget zitten. Vastgoedbedrijf Novo Holding heeft een klacht ingediend tegen PS-boegbeeld Elio Di Rupo wegens corruptie en belangenvermenging bij een vastgoeddeal uit 2017. Volgens de klacht, die steunt op uitgelekte geluidsopnames, stuurde Di Rupo destijds de verkoop van een Luiks pensioenfonds aan 2 projectontwikkelaars. Daarbij zou €350.000 aan smeergeld zijn betaald om de deal door te drukken, zogezegd om eerdere miljoenenfraude bij de NMBS in de doofpot te stoppen. Regeringspartij MR eist nu een onmiddellijk verhoor in het Waals parlement. In Nederland dreigt al in 2028 een tekort aan elektriciteit en dat is 2 jaar eerder dan verwacht. Daarvoor waarschuwt netbeheerder Tenet. Het probleem ligt niet bij overbelaste kabels, maar bij de stroomproductie. De vraag stijgt snel door warmtepompen en elektrische auto's, terwijl gascentrales verlieslatend worden door de opmars van groene stroom. Tenet wil dat de overheid snel een capaciteitsmarkt invoert. Dat is een subsidieregeling die gascentrales betaalt om stand-by te staan wanneer er geen wind of zon is. Maar zo'n systeem bestaat al in België. Wisselend bewolkt met buien en kans op onweer, maxima van 13 tot 17 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen tot 19 graden. Het weekend wordt zonniger en ook warmer, maxima tot 22 graden.
0: Op dit moment 4 files waar je langer of meer tijd verliest dan een kwartier. Ze staan op de Antwerpse ring in de richting van Nederland een 30 minuten tussen Antwerpen-West en Burgerhout. Op de E17 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 20 tussen Melcele en Sint-Anna Linkeroever. En richting Nederland op de Antwerpse ring ook nog 20 minuten tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West. En mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je minder tijd dan een kwartier.
2: Dit is Top! Bram van Hee.
0: Het leukste wat er is, zometeen mag ik de pakjes uitpakken om weg te geven aan jou. En ik ga de code van de gouden tankkaart met plezier ook nog eens herhalen voor jou. En nu is dan Bruno Mars.

Het is hier al wat geweest, hè, de voorbije woensdagen al. Elke woensdag, maandenlang, hebben wij een pakket geleverd gekregen hier beneden. Wat is er hier al allemaal aangekomen? Een barbecue, een stofzuiger, een airfryer, een zwembad is er zelfs al toegekomen, een trampoline, enzovoort, enzovoort. De vraag is, wat zal het vandaag zijn? Niet één, maar wel twee leveringen vandaag. Dus twee pakketjes staan hier bij mij in de studio. Ik ga ze gewoon één voor één openmaken. Hè. Dus een groot en een klein pakket. Ik ga beginnen met het grootste pakket. Ik zie het al. Het is... En dat gaat goed van pas komen, hè, de komende maanden. Het is een reiskoffer. Een reiskoffer? Een grote koffer eigenlijk. Oh my god, maar... Ik heb nog nooit zo'n grote valies meegenomen op reis. Maar dat zal wel aan mij liggen. Ik denk dat veel mensen dat wel zullen kunnen gebruiken, zo'n grote reiskoffer. Kijk maar mee via VTM Go of via de Topradio BE-app. Via de livestream, hè, want ik heb hem hier getoond op de camera. Dus moet je maar eens binnenkijken. Goed, en wat is dat andere cadeau? Dat is iets kleiners. Dat is... Ah, zo'n koffer. Wat is dat? Dat is meer zo handbagage, zo een soort beautycase. Een beautycase, mag ik zeggen? Ja. En niet zo thuis in een beautycase wereld, maar dat is een beautycase. Dus koffer en beautycase. Dat is vandaag toegekomen. Ik vind dat mooi, met de vakantie in het vooruitzicht. De vraag is, wat is dat waard? Zullen we het misschien eenvoudig... We gaan het simpel houden, hè. Wat is de koffer waard? Laten we het gewoon even bij de koffer houden. Ik wil dus de waarde van de reiskoffer... En die beautycase, die lappen we er gewoon bij. Voilà, het is uitverkoop vandaag. Waarschijnlijk een foutje bij de levering, maar ja, dat is ons probleem niet, hè. We gaan die gewoon erbij doen, die beautycase. Wat is die reiskoffer waard? Laat het even weten. Ik heb een bedrag in euro nodig. Stuur je nu in via de Topradio BE-app. En als jij er helemaal op zit of er het dichtste bij zit, dan gaan we naar jou opsturen. De koffer. Nou, de reis ga je zelf moeten boeken, sorry, hè. Kan ik niet veel aan doen. Laat maar komen dat bedrag. De app van Top staat nu open.

0: Zometeen gaan we spelen. Top Delivery. Onze koerier is onderweg, misschien wel richting jouw voordeur als je bent ingeschreven. Is de code al vermeld geweest, Bram, bij jou? Nee, dat is nog niet gebeurd, dus dat gaat later in de uitzending nog gebeuren. Zeker blijven luisteren. Eerst moeten we iets anders doen natuurlijk, want ik heb een pakje geleverd gekregen. Wat zeg ik? Twee pakjes vandaag, zoals elke woensdag de voorbije weken. Wat zat erin? Een reiskoffer en een beautycase. Die ga ik opsturen naar een van onze luisteraars. De vraag is natuurlijk, wie weet er wat het pakje waard is? Ik weet het, het is gewoon gokken. Hè. Je kan natuurlijk wel meekijken via de camera's, via VTM Go of via onze website. Heb je een idee van hoe groot die koffer is? Maar dan nog, het is bij veel mensen gewoon een wilde gok. Jens uit Logristi heeft ingestuurd €59,95. Nou, dat is niet juist, Jens. Rita uit Lebbeke heeft ook een berichtje gestuurd. Een gigantische koffer, volgens mij, denkt zij dat. Want €370 was dat gok. Dat is ook niet juist. Cindy uit Damme denkt dat we het hele gamma reiskoffers gaan opsturen. Want zij heeft €2.356 ingestuurd. Dat is niet met reis bij, hè, wil ik toch even gezegd hebben. Jeroen uit Wervik heeft €98 gekocht en dat is ook niet juist. Zag ik ook nog een berichtje van Inge uit De Haan. €120 was haar gok en dat is niet juist. Over naar de telefoon, want Regina uit Herent hangt aan de lijn. Dag Regina.
1: Hallo, dag.
0: Welk bedrag heb jij ingestuurd?
1: €159.
0: Beste Regina, dat is niet juist. Maar wel het dichtste bij het juiste bedrag. Dus proficiat, jij wint hem. We gaan hem opsturen naar Herent. Heb je al reisplannen?
1: Ja, maar in oktober pas.
0: Ja, oké, okay, maar goed, de koffer kan. We gaan zorgen dat hij tegen oktober zeker bij jou is.
1: Ja, dat is goed.
0: Waar gaat de reis naartoe?
1: Naar Spanje.
0: Naar Spanje. In oktober heb je daar al veel truien voor nodig? Weet ik niet zo goed eigenlijk.
1: Nee.
0: Maar voor de zee. Ze kunnen er allemaal in. De koffer is groot genoeg.
1: Echt waar. Ik denk
0: dat ik in die koffer pas. Dat is echt een gigantisch groot ding.
1: Amai.
0: Ja, dat is echt. Verschiet niet, hè. Als we die leveren, dat gaat enorm zijn.
1: Oké, is goed.
0: Oké, okay, fijne vakantie sowieso.
1: Ja, dankjewel.
2: Euroshop. Wedden dat we het hebben? Kijk ook op euroshop.be.

0: gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische dijk in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
1: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en join Team Topradio op de Strong Viking Obstacle Run. Luister deze week naar Bram en win je tickets voor de meest avontuurlijke obstacle run van België.
0: En dan is het nu tijd voor recovery.
1: Top, we make you move.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
6: En zo'n grote badeend?
5: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Ik voel dat de zenuwachtigheid en de spanning een beetje begint te stijgen. En
1: top delivery.
0: Ja, dat snap ik wel. Want ik hoop samen met jou dat het vanavond gebeurt. Deze ochtend zat onze koerier van Top Delivery in Oudsbergen. En helaas, helaas, het mocht niet zijn.
2: Pakketje is officieel geleverd.
3: Voilà. Tijd is gestart ook. 5 minuten hebben ze de tijd.
2: Maar de deur die blijft hier voorlopig wel gewoon gesloten. Dat is iets minder natuurlijk. Maar hier blijft alleszins nog altijd heel rustig. Ja, nee, ik vrees ervoor. Ik vrees dat het niet zal gebeuren.
4: En we gaan de laatste 10 seconden in.
3: 10 seconden.
4: En het is afgelopen.
2: Nee.
0: Dat was dus deze ochtend en er was wel heel veel opschudding natuurlijk, hè, aan die bewuste voordeur daar in Oudsbergen. Na een tijdje kwam er toch iemand kijken wat daar nu eigenlijk allemaal aan de hand was.
2: Oh, ik hoor een deur opengaan nu.
3: Meent het?
2: Hallo. Dag oma. Ik ga je eventjes een koptelefoon geven. Jouw dochter of jouw schoondochter en je schoonzoon hebben zich ingeschreven voor een wedstrijd van Top Radio.
5: Aha, daar wist oma niks van.
2: Ach, oma toch.
3: Maar oma was niet gebriefd.
5: Nee, oma was niet gebriefd.
3: Maar allee, dat is nu toch het eerste dat je doet. Dat is oma brieven.
5: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja, maar ik vind dat eigenlijk ook. Oma gaat zich nu zo schuldig voelen. Maar de volgende nieuwjaarscent, ben ik heel zeker van, dat gaat een hele dikke worden, denk ik, daar bij dat gezin. Nu, dat is wel goed nieuws voor jou, want wij gaan een nieuwe levering doen. Het komende half uur gaat het gebeuren. Maar weet jij nog wat de code was die Jeroen en Koen deze ochtend hebben meegedeeld op de radio? Nee, als het antwoord nee is, dan heb ik nu nog eens een herhaling.
1: De code van vandaag is...
0: Let goed op. 091. 091. Zorg dat je niet vergeet en dat je straks de code kan ingeven om de gouden tankkaart van 1000 euro om te tanken bij Esso te winnen natuurlijk. Stel dat wij voor jouw deur staan zometeen.

0: zie in de app van Top dat luisteraar Frauke uit Hoogstraten klaar is voor onze topcourier. Maar ook Harm uit Houthalen is er helemaal klaar voor. Met andere woorden, we kunnen hier overal tegelijk zijn. Eén plaats gaan we zo meteen aandoen. Jij ontdekt waar we zitten. Misschien wel jouw deur, jouw straat, jouw gemeente of jouw stad. Dat gaan we zo meteen ontdekken. Eerst de files. Er zijn wat problemen waar je langer dan een kwartier tijd verliest. Richting Nederland op de Antwerpse ring een half uur tussen Antwerpen-West en Boggerhout. Richting Nederland ook nog een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dan op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever een half uur extra. Op de E17 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de A12 20 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan is dat mogelijk, maar dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vinden vrouwen dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
8: Play it smart. Knaldi.
9: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalieprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
10: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
11: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
12: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Wie wint vandaag een gouden tankkaart van 1000 euro?
1: Top Delivery.
0: Brian, goedemiddag.
2: Hey, dag Bram, hallo.
0: Jij bent onze koerier van deze avond en ik denk dat jij nog nooit zo welkom bent geweest bij zoveel mensen. Amai, het is ongelooflijk. Ah? Zoveel berichtjes die er binnenkomen. Allemaal mensen die jou met open armen en knuffels zouden ontvangen, echt waar.
2: Oh, een knuffel.
0: Ja, ja, ja. Er zijn zelfs al luisteraars die jou proberen te lokken met eten en drank.
2: Ah, maar dan ben ik altijd geïnteresseerd. Waar moet ik zijn? Waar moet ik zijn?
0: Er is hier onder andere verse soep in de aanbieding. Er is genoeg drank in huis. Bij Jasmin en Frauke heeft dat ook ingestuurd. Dus kijk, je bent gewild. Ja. Dat sowieso. Zeg maar, kan jij al iets kwijt over de locatie?
2: Dat kan. Ja, ik mag daar uiteraard nog niet zo bijzonder veel over vertellen. Maar ik heb zicht op iets groen. Gecombineerd met bruin, want ik zwijde.
0: Ja, de verbinding viel eventjes weg. Je gaat toch nog eens iets groen, heb ik gehoord.
2: Ja, iets groen en iets bruin tegelijkertijd, want ik sta niet zo ver van een hondenweide. En in de buurt zie ik ook heel veel van die hoogspanningskabels.
0: Maar wacht, iets bruin op een hondenweide. Oh nee. Pas dat je er niet in trapt, hè.
2: Ja, het stinkt hier klein. Maar zo van wel.
0: Maar ik vind dat al een goede tip eigenlijk. Dus je zit ergens in een park of in een semi-landelijke omgeving. Mag ik het zo noteren?
2: Nee, dus. Er ligt vooral een hondenweide. Dat is het belangrijke.
0: Ja, hondenweide is de cruciale tip waarmee je misschien al weet of Brian bij jou in de buurt zit. Ik ben benieuwd. Jij mag al een beetje dichter richting de voordeur in kwestie sluipen. En dan kom ik zo meteen terug bij jou. Goed?
2: Alright, komt goed.
1: De code van vandaag is
0: 091. Noteer het, hè. Vergeet het niet. 091, je gaat die nodig hebben om dat kluisje open te maken met daarin de gouden tankkaart van 1000 euro. Brian is op dit moment door de hondenweide aan het sluipen. Ik hoop maar dat dat goed komt. Zometeen meer.

0: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Eggermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ook gezien. En goal! Goal! Ree-Eggermond blijft de kampioen in afval.
1: Ree-Eggermond, filiersdreven deinzen. Voor als je wil scoren. Ree-Eggermond.be.
2: Zit jij nieuw?
3: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
4: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
5: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.

0: Ik hou wel van die spanning. Top delivery. Brian, dit is het moment, man.
1: Oh, is het zover?
0: Ja. Ik hoop dat jij de hondenweide waar je zo pas was hebt verlaten. Ben je aan het bewuste huis nu?
1: Ik heb die hondenweide zeker verlaten en ik heb alles laten liggen. Er hangt niks aan mijn schoen, ik heb dat geverifieerd. Dus dat is oké. Ik sta zelfs al heel dicht bij het huis waar ik moet zijn. Nog een tiental meter. Als jij zegt dat ik het pakketje mag leveren, dan ga ik dat gewoon doen.
0: Ja, zet maar 10 grote stappen en dan ben je er. Ja, je hebt hem toch mee, hè, de gouden tankkaart van 1000 euro.
1: Ja, stel u voor. Ja. Nee, ik heb die zeker mee. Sterker nog, die wordt over 3 en 2... En 1 geleverd.
0: Oké. Ja, daar ligt het dan, hè. De gouden tankkaart in ons kluisje. Nu gaat iedereen natuurlijk naar zijn voordeur om te kijken of onze kluis daar ligt met daarin de gouden tankkaart van 1000 euro. En de 5 minuten zijn aan het lopen. Zo lang heb jij dus om de deur te openen en natuurlijk de code in te geven.
1: Mag ik meteen een opmerking maken,
0: Bram? Zeg eens.
1: Eergisteren stond ik ook voor een huis. Toen zag ik een auto op de oprit staan, terwijl die er een half uur ervoor nog niet stond. Op dit eigenste moment zie ik een lege oprit.
0: Oei, dat is al geen goed teken, hè?
1: Nee, ik ga hier eens even kijken aan de... Wacht, hè.
0: Maar stel je voor dat de eigenaar van het huis nu komt aangereden. Dat zou toch... Ik zou dat geweldig vinden. Mochten we dat gewoon live meemaken? Mocht hij of zij thuis komen?
1: Ja, dat zou wel leuk zijn.
0: Maar dat moet binnen de 5 minuten gebeuren natuurlijk.
1: Dus... Hoe lang is er al een minuut voorbij of zo? Of gaat dat niet zo snel?
0: Ja, er is al een minuut voorbij.
1: Oh.
0: Zie jij al beweging ergens?
1: Wel grappig dat net zie ik, weet ik veel, Minou de Kat aan de ruit voorbij komen. Maar ik zie nog niet echt menselijke beweging. Okay. Ik heb hier net even naar binnen. Ja, ik zie hier niet zo heel veel.
0: Heb jij een kat en ben jij nog niet thuis? Heb je ingeschreven voor Top Delivery? Dan zou ik al een stressje beginnen krijgen, eerlijk gezegd. Oh. Anderhalve minuut zijn we al bezig. Brian, ik stel voor dat ik een plaatje draai en dan kom ik straks bij jou terug. Is het goed?
1: En als ik hier iets zie veranderen, dan roep ik.
0: Ja, dat is goed. Ik ga de lijn laten openliggen. Zo kunnen we meeluisteren met jou. En fingers crossed, hè. Goed, tot zo, hè.
1: Yo.

0: al beweging, Brian. Het mag beginnen komen, hè?
1: Ja, de kat die ziet mij hier nog altijd heel raar aan te kijken, maar voor de rest heb ik hier weinig gezien.
0: Oh, gaan we dat beest, zeg. Top delivery. Oh. Ja, ik ga het plaatje even moeten onderbreken. Het is nodig, hè, want nog een halve minuut.
1: Nee, alleen.
0: Ja, nog een halve minuut. Maar het kan, hè. Het is bewezen al in het verleden dat het al gelukt is op die korte tijd. De laatste 30 seconden zijn ingegaan, Brian.
1: Ik zie hier een auto uit straat inkomen, maar ja, wat is de kans? Dat kan niet.
0: Ja. Allee,
1: dat...
0: Maar rijdt hij snel of traag? Dat is een teken natuurlijk. Ja, nee, dan is die... Ja, dat kan niet, hè.
1: Maar...
0: Oké, okay, ja, 15 seconden.
1: Verder, ja. Nee. Oh.
0: Dat wordt niks, hè. 10.
1: Allee. Nee. Ga jij aftellen?
0: Ja, nog 5 seconden. Ja. Nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1. Ja, nog steeds geen beweging daar.
1: Oh, helemaal niks. Ja, echt, werkelijk. Ik zie hier ook geen licht branden. Dus volgens mij is hier gewoon niemand thuis. Ah, oh, zo'n zonde. Niet normaal. Ik weet niet of dat er... Ja, goed. Maakt niet meer uit, hè. Ik weet niet of dat er een Thomas uit Niel aan het luisteren is op dit moment. Mocht dat zo zijn. Thomas, je hebt een kutdag.
0: Ja, dat zal zijn. Thomas uit Niel. Oh my god. Dit is niet jouw dag. Maar, beste Brian, je weet wat dat betekent. Goed nieuws voor alle andere luisteraars van Top. Want het bedrag wordt op deze manier opgetrokken tot 2000 euro. Dus morgen bij Jeroen en Koen een gouden tankkaart van, alsjeblieft, 2000 euro.
1: Dat is ook de moeite.
0: Dat is ook de moeite. Ik zou daar toch wel eens wat vroeger voor opstaan morgen. Dus, ja,
1: en thuis voor zijn. Vooral.
0: Ja, dat vooral, inderdaad. Morgen gaat het hopelijk gebeuren. Ik ga luisteren naar Jeroen en Koen. Jij ook. Zeker opstaan. Zeker de code van morgen noteren. Want wie weet win jij de gouden tankkaart van morgen. Dus 2000 euro.
2: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
0: Ja, Brian, kom dan maar terug, hè.
1: Best for money, dat is goed, dat is goed. From the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: jij vandaag een slechte dag had, het kan altijd erger.
1: Top delivery.
0: Luisteraar Thomas uit Niel zag zo pas de gouden tankkaart van 1000 euro aan zijn neus voorbij gaan. Ja.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Oké, zometeen is er de Party Room met Wouter. Ik wilde nog zeggen, dus morgen zeker luisteren naar Jeroen en Koen, want dan is de gouden tankkaart €2000 waard. Fijne avond nog!
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Dit is Stop!
7: Goedenavond. Drie thuisverpleegkundigen hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar hun volledige jaarbudget van de ziekteverzekering al opgebruikt. De drie factureerden maandelijks elk €58.000, wat volgens de ziekenfondsen nagenoeg zeker op fraude wijst. Het wettelijke plafond voor zelfstandige thuisverpleegkundigen ligt op zo'n €235.000 per jaar, ofwel zo'n €19.000 per maand. De uitbetaling aan het betrapte drietal is stopgezet en het andere verpleegkundigen kregen een waarschuwing omdat ze al over een kwart van hun jaarlijkse budget zitten. Bij een ongeval met een schoolbus nabij München zijn vanmiddag 3 scholieren zwaar gewond geraakt. Tientallen andere inzittenden liepen lichte verwondingen op. De schoolbus botste in een bocht op een stilstaande bus met enkel de chauffeur aan boord. De hulpdiensten rukten massaal uit met 15 ambulances en 4 helikopters om de 35 betrokkenen te helpen. De oorzaak van de klap is nog niet duidelijk. De chauffeurs waren niet onder invloed. Wielrennen. Quinn Simmons heeft de 4e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Dat is de vroegere Dauphiné. De Amerikaan van Little Trek toonde zich na een vroege vlucht de snelste in de sprint. De kopgroep bleef nipt uit de greep van het peloton. Simmons klopte de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black. Lars Kraps was de beste Belg op de 8e plaats. Van Aert zelf strandde op plek 11. De Fransman Baudin behoudt zijn gele leiderstrui. Vanavond en vannacht krijgen we opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog, maxima van 13 tot 17 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen tot 19 graden. Het weekend wordt zonniger en ook warmer, maxima tot 22 graden.
8: Dankjewel Simon. Even kijken waar de files staan. Dat is de ring van Antwerpen richting Nederland. Tussen Antwerp-West en Borgerhout verlies je 25 minuten. Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerp-West ook 25 minuten. E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever 24 minuten. E17 tussen Haasdok en Antwerp-West 20 minuutjes. En 20 minuutjes op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Op een andere plaats in de vertraging zat maximum een kwartier.
0: Dit is Stop! Wouter de Vries.
8: Breek je weekje, het is woensdag met de beste soundtrack die ik weer voor je draai. Straks nog Harry Styles. Starten met deze van

0: We belong together, ja, zo is dat toch. Uurtje lang. Soms moet dat niet meer zijn, helemaal plezant te maken. Harry Styles is een concert, heeft verhuisd van Amsterdam naar Londen. Het was Aperture, goedenavond. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The Party Room. Come on.
1: Het einde van je werkdag met Wouter.
0: En met jou natuurlijk. Klaar om die woensdag weer wat leuker te maken. Met straks een nieuwe beste zomerbar van Vlaanderen die ik bekend maak. Zelfs met zo weer buiten. Alles over Legacy Festival dit weekend en de openingsceremonie van het WK voetbal. Ja, dat start morgen ook al. Ben je er klaar voor? We gaan shotten.
1: Dit

0: Medusa en de nieuwe track Don't Wanna Go Home Tonight. Hoe je moet overwerken dan, hè? Heb jij thuis een caravan, een mobielhome of een tent staan en nog geen bestemming om er naartoe te gaan? Wel, dan heb ik een tip voor je. Weekendje weg naar Legacy Festival. Het is een van de weinige festivals waarin niet enkel tenten toegelaten zijn op de camping, maar je kan er dus gewoon ook met de caravan of de mobielhome naartoe. Gaat je wel een beetje moeten haasten, want het festival is komende vrijdag en zaterdag al in Mol bij het Zilvermeer. Maar het kan. En als je daar gaat, dan krijg je er ook een mooie bonus bij, want wij zijn er daar ook met Top. Dat doen we met onze Silent Disco samen met de vrienden van Mentos. De Silent Disco, dat zijn drie music vibes met drie verschillende DJ's op grote schermen. En een tipje van de sluier, je zal de DJ's herkennen. Het zijn bekende topgezichten. Feestje daar dus, vanaf overmorgen op Legacy Festival.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.

0: David Guetta en Sia en Flames. Heeft er iemand al eens stilgestaan dat morgen om 9 uur 's avonds het wereldkampioenschap voetbal start?
1: Het is niet te geloven.
0: Ja, mensen zou het vergeten, hè. Maar ik zou al iets vroeger beginnen kijken, want ik ga je zo meteen verklappen wie er de openingsceremonie gaat zingen. Niet alleen zingen, maar ook dansen zal de moeite zijn.
2: De Tiguan Goal Edition
0: meteen,
2: is...
0: Even zien. Ja.
3: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
4: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
3: Dus we groeien.
4: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om

Australische DJ Cyril Stumbling. En ik was precies ook een beetje aan het struikelen daarnet in de uitzending. Ik weet ook niet echt wat er allemaal gebeurde, maar ik kan alleen maar mijn excuses aanbieden. Maar kijk, ondertussen weer zen en alles onder controle. En zo meteen ga ik verklappen wie er morgen de openingsceremonie zingt en danst van het wereldkampioenschap voetbal. Ik denk dat de moeite zal zijn. Dit is Second Voice.

2014, ja, toen was ik hier ook al bij Top. En dan weet ik nog dat het een mooie zomer was en dat we deze grijs gedraaid hebben. Dat is niet normaal. Maandenlang, Prayer in Sea, Lily Woods en The Brick. Shakira is momenteel overal en daar zit het WK voetbal voor iets tussen dat morgen start. Want ze verzorgt de openingsceremonie en ze heeft dan ook nog eens het WK anthem gemaakt. En dat heet natuurlijk Die Die, wat je hier hoort bij Top. Ja, morgen in volle glorie hier bij de start van het WK in Mexico. En eerder zong zelfs een WK-anthem, dat was op het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika natuurlijk, met het bekende Waka Waka. Ik ben benieuwd of ze die heupbewegingen nog kan. Ik ga kijken. Maar het heeft eigenlijk geen haar gescheeld. Ze had haar zangcarrière stopgezet om boerin te worden. Ja, ze had het eventjes gehad met al die showbiz. Gelukkig heeft ze zich net op tijd herpakt en is ze toch opnieuw volledig muzikaal aan de slag gegaan. Benieuwd wat het morgen gaat worden. Ah ja, en voor de voetbalfans, eerste match, Mexico Zuid-Afrika. 9 uur onze tijd gaan ze eraan beginnen. Wat denk je? Pronostiekje? Mexico-Zuid-Afrika, stuur maar door in de Topradio BE-app.

0: DJ Licious en de zoetgevoelige stem van Milo, dat was Forever Young. Half uur vertraging, buitenring van Brussel tussen Zellik en Neerpede. Binnenring van Brussel verlies je tussen Peersel en Peder Square 25 minuten. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten. En 20 minuten daar in de file in Antwerpen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Een andere plaats in de vertraging, maximum een kwartiertje. Ja, zelfs bij zo'n wisselvallig weer ga ik zo meteen de beste zomerbar van Vlaanderen bekendmaken.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
9: En ook uw budgetvakantiepech.
8: Wat?
9: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
8: Oh nee.
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
10: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
12: Dit is top. We make you move.

0: Frank Walker en John Martin, en die stem moet je nog kennen. Hij heeft tracks gemaakt met Swedish House Mafia natuurlijk. Dit was een nieuwe Timmy Trumpet. Die heet All My Life. Goedenavond.
1: The Party Room.
0: Ja, vanaf het einde van de week, vanaf dit weekend al en volgende week zie ik weer die 30 graden opduiken. En dan gaan we terug richting hoogzomer. Geen moment te vroeg natuurlijk. En dan is het weer tijd om de zomerbars te gaan bezoeken. Alhoewel, dat kan eigenlijk misschien vanavond ook wel. Of de beachbars. En jij mag ze nomineren als je een goede kent. En wie weet delen we dan de eer en de roem uit.
1: De beste zomerbar van Vlaanderen.
0: Ik zeg goedenavond aan Stefanos. Welkom op de radio.
2: Hey, goedenavond Wouter.
0: Hey, enthousiaste Stefanos, dat is heel goed. Zeg, je hebt hier favoriete zomerbar genomineerd via topradio.be. Dat is M Hotel Jungle Bar. Waar is dat ergens?
2: Ja, dat is het Molen Vijverpark in Genk. En ze hebben daar ook een soort van een barretje eigenlijk, waar je ook gewoon elk van alles kunt drinken.
0: Ja.
2: Onder andere cocktail, ja, elk van alles.
0: Ja. Zeg maar, ik zie hier M Hotel. Dus is dat, als ik het goed heb, je spreekt me tegen als het niet waar is dat een soort zomerbar aan een hotel of in een hotel?
2: Een soort van aan een hotel eigenlijk.
0: Ja.
2: Dus je kunt je daar heel goed amuseren. Je kunt ook heel daar aan het Molen Vijverpark. Kun je daar ook zo bij het water zitten en daar gewoon rustig een cocktail drinken.
0: Ja. En is het daar een beetje muziek op de achtergrond of niet?
2: Ja, het is wel rustgevend. Het kan ook wel een beetje rustige muziek zijn. Soms
0: Ja.
2: Er geen muziek af. Dus het is echt zowel, ja, zoals ik ook eerder had vermeld, is het ook wel heel rustgevend daar.
0: Tot rust komen eigenlijk.
2: Inderdaad,
0: maar
2: ja.
0: Maar dat is belangrijk in het leven, hè? Soms zo'n hectisch leven dat we allemaal hebben, toch?
2: Inderdaad, ja.
0: Ja. En wat ik nog zou willen vragen voor ik de titel ga uitdelen, want ik heb nu al het gevoel dat ik er naartoe wil. Wat ging ik vragen? Ah ja, de favoriete cocktail van jou daar, wat drink je daar graag dan? Kan je ook iets eten trouwens?
2: Je kunt daar ook iets eten en mijn favoriete cocktail is de mojito.
0: Oh ja, de klassieker. Waarom niet? Nee, je hebt me overtuigd, Stefanos. Het zal een beetje rijden zijn voor mij, maar ik ga er eens naartoe, hoor. En vanaf nu... Ja, M Hotel Jungle Bar is de beste zomerbar van Vlaanderen. En Stefanos, jij bent daar ook vaak, neem ik aan, hè?
2: Ja, vaak in de zomer natuurlijk. Nadat ik de Genk on Stage geweest ben, dan ben ik daar...
0: Ja, wanneer is dat ook weer, Genk on Stage?
2: Dat is volgens mij wat ik moet even laten gaan checken op de website, want ik ben er kwijt.
0: Binnenkort. Zeg anders binnenkort, hè?
2: Gewoon binnenkort.
0: Ben je zeker juist? Zeg, Steve, ja, wat ga je er nog aan toevoegen?
2: Ja, wat ik nu juist aan toevoegen is op de... Allee, ja, die wil het weer niet werken, maakt niet uit.
0: Nee, dat is niet erg. We bellen volgende week terug. Nee, zeg Stefanos, wat ik wel nog moet zeggen aan jou is dat we de volgende keer dat jij gaat in M Hotel Jungle Bar, dat we gaan zorgen voor de tractatie. Die mojito, waarom niet? En vooral de reclame die ze hier hebben gekregen dankzij jou.
2: Oké, is goed.
0: Oké, veel plezier daar. Groetjes in Limburg, hè.
2: Ja, goed.
0: Dag.
1: De beste zomerbar van Vlaanderen. Dit is de Top Tune of the Week. Lost Frequencies.

0: Tiesto in the business. Lindsay vraagt me, is de top delivery al gebeurd vanavond? Ja, nu erover begint, straks nog eens nieuws over.
1: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
2: De Ruilfabriek.
1: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
2: De Ruilfabriek.
1: Ja, we hebben een winnaar.
3: Deruilfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
4: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
5: Ja.
4: Zie je slim?
5: Tuurlijk.
4: Kun je ding voorspellen?
5: Alleen, wat zie je wel mee?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko.
4: Mo.
5: België.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
4: Ja, dat wel.
6: Modu van. Wieder maakt je kameretten een zak slimmer.
7: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
6: Modu van.
5: Liquid dat er wint. Wiedermaal, ik kom in het zak slimmer.
8: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken. Vinyl Only Sets by Pierre. Fuse. Marco de la Rocca. Iris Menza. Daniel Bovie. DJ Glenn. Sela and more. Tickets en info 12inchlovers.be.
9: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
10: VR. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
11: Nee, nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
12: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.

0: Cat de Luna en Fat Man Scoop en Drop It Low.
1: Top delivery.
0: Ja, hoe is het daar net verlopen, vroeg Lindsay? Wel, ik ga eerst even een samenvatting doen van de dag. Lijkt de vloek te heersen over Limburg. Vanochtend stond onze koerier Louis voor de tweede keer op rij voor gesloten deuren om zijn gouden tankkaart daar af te leveren met 1000 euro tankbudget. Papa was toen al vertrokken naar het werk. Mama was op bosklasse. Enkel de kindjes en de oma waren thuis. Maar zowel de kindjes als de oma die wisten van iets. Dus, daarnet hebben we vanavond onze koerier Brian opnieuw op pad gestuurd. Naar Niel deze keer. En gelooft het nooit? Nou, het is ook niet echt goed gegaan.
2: Ja, daar ligt het dan, hè. De gouden tankkaart in ons kluisje. Nu gaat iedereen natuurlijk naar zijn voordeur om te kijken of onze kluis daar ligt met daarin de gouden tankkaart van 1000 euro.
3: Op dit eigenste moment zie ik een lege oprit.
2: Zie je al beweging, ergens?
3: Net zie ik, weet ik veel, Minou de Kat aan de ruit voorbij komen.
2: Zie je al beweging, Brian? Het mag beginnen komen, hè?
3: Ja, de kat die ziet mij hier nog altijd heel raar aan te kijken, want de rest heb ik hier weinig gezien.
2: Oh, gaan we dan beest, zeg.
1: Top delivery. Oh.
2: De laatste 30 seconden zijn ingegaan, Brian. 10.
3: Allee. Nee. Ga de helft tellen?
2: Ja, nog 5 seconden. Nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1. Ja, nee.
0: Oh, wow.
2: Nog steeds geen beweging daar.
3: Oh, helemaal niks.
0: Het lijkt precies alsof niemand vandaag de gouden tankkaart wil. Maar, wat zegt het reglement? Als het twee keer op rij niet is gelukt voor de delivery, nu het goede nieuws. Aangezien de deur twee keer niet is opengegaan, spelen we morgenochtend voor 2000 euro. Kaching! Ja, hoe gek is dat? 2000 euro op de gouden tankkaart. Volgens mij kan je daarmee vijf maanden gratis tanken. Als je niet te veel rijdt, een half jaar gratis tanken. Kijk, ik zou gewoon verlof nemen om er zeker van te zijn dat je morgen vroeg thuis bent. Want dan gaan we weer uitdrukken met de gouden tankkaart. Is met ingeschreven. Als dat nog niet zo is, als je zegt, wow, wat is dat? 2000 euro, tankbudget. Weet van iets? Check even topradio.be of in de app. Het is nog niet te laat en wie weet, gaan we morgen voor je deur. En dan weet je het, zorg dat je open doet. En dat je ook nog eens de code kent natuurlijk van het kluisje. Maar dat hoor je morgen vroeg allemaal bij Jeroen en Koen. Succes, hè!

0: Kygo en Ava Max en Whatever. Daar beginnen we aan volgende week, maandag, 14 dagen lang. Alleen de beste Summerbeat hits hier bij Top. En trouwens, de top 20 die staat nog niet vast. Hè. Kan je zelf kiezen. Kan je een aantal suggesties insturen. Check even onze website of in de app.
1: Straks, na 7 uur, op Top.
0: En als je het helemaal niet weet wat er allemaal in die Summerbeat 1000 kan, dan geven we ook zometeen weer wat inspiratie met Christophe na 7 uur. Onderweg naar de Summerbeat 1000 hoor je zometeen. Ik zeg je tot morgen. Dit is nog Reality.

0: Sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
1: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom. Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
2: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Knaldi!
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
8: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
9: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
10: Dit is Stop!
11: Het aftellen is nu echt wel begonnen. De Summer Beat Duizend komt eraan en de officiële warming-up... is daar zometeen naar Top Headlines met Simon.
12: Goedenavond. 3 thuisverpleegkundigen hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar... hun volledige jaarbudget van de ziekteverzekering al opgebruikt... De 3 factureerden maandelijks elk €58.000, wat volgens de ziekenfondsen nagenoeg zeker op fraude wijst. Het wettelijke plafond voor zelfstandige thuisverpleegkundigen ligt op zo'n €235.000 per jaar, ofwel zo'n €19.000 per maand. De uitbetaling aan het betrapte drietal is stopgezet en het RISIF is een onderzoek gestart. 94 andere verpleegkundigen kregen een waarschuwing omdat ze al over een kwart van hun jaarlijkse budget zitten. Bij een ongeval met een schoolbus nabij München zijn vanmiddag 3 scholieren zwaar gewond geraakt. Tientallen andere inzittenden liepen lichte verwondingen op. De schoolbus botste in een bocht op een stilstaande bus met enkel de chauffeur aan boord. De hulpdiensten rukten massaal uit met 15 ambulances en 4 helikopters om de 35 betrokkenen te helpen. De oorzaak van de klap is nog niet duidelijk. De chauffeurs waren niet onder invloed. Wielrennen. Quinn Simons heeft de 4e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alp gewonnen. Dat is de vroegere Dauphiné. De Amerikaan van Lidl Trek toonde zich na een vroege vlucht de snelste in de sprint. De kopgroep bleef nipt uit de greep van het peloton. Simons klopte de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black. Lars Kraps was de beste Belg op de 8e plaats. Van Aert zelf strandde op plek 11. De Fransman Baudin behoudt zijn gele leiderstrui. Vanavond en vannacht krijgen we opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog, maxima van 13 tot 17 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen tot 19 graden. Het weekend wordt zonniger en ook warmer, maxima tot 22 graden.
10: Dit is Top. Op weg naar de Summer Beat 1000. Christophe Abs.
11: Ja, vanaf maandag 15 juni tot en met vrijdag 26 juni hoor je hem op Top, de Summer Beat 1000. En de goesting, die is er, met de pre-party op woensdagavond.

Marie-José van der Kolk heet ze. Geef mij maar Luna. Toch wel een van de onbetwiste koninginnen van de zomerhits. Vamos a la playa. Ideaal om dit programma te openen op deze woensdagavond. Op weg naar de Summer Beat 1000. Dat is even een recall naar de plaatjes van vorig jaar. En je weet, stemmen voor de lijst, dat kan je nu nog steeds via topradio.be. Jij bepaalt mee hoe de top 20 van die Summer Beat 1000 klinkt. En dat doe je door je favoriete 3 Summer Beats door te spelen. En als je niet weet wat te kiezen, wel, daar heb je dan dit programma voor.

Matilda. Het gaat over een vrouw die de traditionele polera, dat is een grote gelaagde rok uit Latijns-Amerika, aantrekt om te gaan dansen. Afro-Medusa ook, die kan je bijvoorbeeld in de Summer Beat 1000 stemmen door even te klikken naar topradio.be en daar dus even je top 3'tje door te spelen. Dat is heel makkelijk hoor. Inspiratie genoeg tijdens dit programma. I Like It, Cardi B.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoop, man.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
9: Citroën.
8: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
10: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
9: Xina.
10: Info in je winkel of op xina.be.

0: doe boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
3: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
2: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
3: En klanten altijd tevreden.
2: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be. Op weg naar de Summer Beat 1000.

voordat hij doorbrak in de muziek studeerde Jay Sean 2 jaar lang geneeskunde, maar besloot zijn doktersjas definitief aan de wilgen te hangen toen hij zijn eerste platencontract tekende. En nog steeds is hij bezig met de muziek. Zo zie je maar, als je echt iets wil, dan speel je dat klaar. Ook hij deed dat. Down Jay Sean in Op weg naar de Summer Beat 1000. Zeg, heb je al gestemd voor het lijstje? Nee? Dan doe dat eens even. Topradio.be.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

Suavemente, een herwerkte versie van de originele wereldberoemde Spaanstalige merengue-hit van de Puerto Ricaanse artiest Elvis Crespo uit 98. De Duitse zanger, danser en acteur Paul Kless, eentje dat absoluut in een lijst hoort als de Summer Beat 1000. Ook hij was erbij vorig jaar en dat zal dit jaar niet anders zijn. Onderweg Lumedy met Never Leave You en dit is Des Kennedy met zijn Sleeve. Goedenavond.

cultuurdomein De Krekemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be. Top. Ben jij al member van de Top Radio community? Luister, doe mee en mis niets met de Top Radio BE-app. Download hem gratis via de App Store of Google Play. Ook de volledige Top Radio playlist vind je nu in de Top Radio app. Top. We make you move. Op weg naar de Summer Beat 1000.

Lorna en Papi Chulo. Pas 19 jaar was ze toen de track ontplofte en ze droomt ervan om in de nabije toekomst een remake van die Papi Chulo op te nemen met Carol G, Becky G of Rosalia. Dat is de huidige generatie vrouwelijke Latin artiesten. Zeg, gaan we even voor de Macarena op deze woensdagavond? Ja? Allee, het is goed, maar enkel als jij ook meedoet. Is het goed? Allee, Michael. Here we go.

0: y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
6: Dit is Top. Op weg naar de Summer Beat 1000. Christophe Abs.
7: De countdown naar de Summer Beat 1000. Dat is hier op woensdagavond. Heel wat plaatjes waar jij uit kan kiezen om te stemmen. En ik help jou daar heel graag mee.
6: Top.

0: Net als bij de Macarena of de Ketchup Song hoort daar een dansje bij. Met een toch wel extreem simpele videoclip, ritmisch van links naar rechts en met de handen wezen werd destijds massaal nagedaan in vakantieresorts of aan het zwembad. Hè. En dat is sowieso nog steeds het geval, denk ik dan. Je hoorde Takka Bro en Takata. Eentje dat hoort in een lijst als de Summer Beat 1000. Het stemmen is aan jou voor die top 20 van de lijst die van start gaat op maandag 15 juni vanaf 10 uur. Topradio.be, daar kan je je stem uitbrengen. Nu al een dikke merci daarvoor. Despacito, Luis Fonsi en Daddy Yankee is next.
1: Bye.

0: Route 94 and My Love. Selector. Een track die ik aan je voorstel, eentje van het afgelopen jaar, die dus nog niet in de Summer Beat 1000 heeft kunnen staan. Maar potentieel wel kans maakt op een plaats in die lijst. Wat wil zeggen dat een andere eruit gebonjourd wordt. En deze week valt mijn keuze op Becky G en Topic. Sorry Papi, terug te vinden trouwens in de Top Hit 40 deze week op 13. Wat krijg je als je de Duitse Topic de studio induikt met Latin Superstar Becky G? En wel, dat is een zwoele housebeat met Spaanse girl power. Sorry Papi, wat denk je? Summer Beat 1000 materiaal? Speel dat eens even door via de Topradio BE app.
1: Summer Beat 1000 Selector. Top!

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. We
7: make you move. Top. Op weg naar de Summer Beat 1000.

0: Legend van Juma Sound System. Selector. Topic stelt nooit teleur. Een housebeat in combinatie met die Spaanse vocals. Dat is goud. Ik versta geen woord Spaans, maar die attitude en energie, dat voel je elke seconde. Ik krijg spontaan een glimlach op mijn gezicht en eindelijk weer eens een echte frisse zomerhit op de radio. Volgens mij zit dat goed voor Topic en Becky G, Summerbeat 1000 gewijs. Die gaan we sowieso terug horen, denk ik. Zeg, dankjewel voor je berichtjes. Hè.
1: Summerbeat 1000 Selector.
2: Top! We make you move.
0: Maupi, die hoor je zometeen in op weg naar de Summerbeat 1000. En dit is een van die Spice Girls van de tijd. Melanie C, I Turn To You. Goedenavond.

Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.

Maar op de zwoele beat, destijds ook medegemaakt door niemand minder dan Pharrell Williams. Hoe kan dat ook anders? Nelly Hot in here. So take off all your clothes. Nu laten we dat op de redactie hier toch maar niet doen. Hè? We gaan terug naar de magische sportzomer van 2012. Even terugdenken aan die zinderende stadions in Polen en Oekraïne. Eén groot feest was dat. Het officiële themalied van het EK voetbal 2012. Dat was Oceana, An Endless Summer.

Live, de Dance Top 1000. Non-stop via de online zender in de Topradio BE-app en topradio.be. Ook de volledige Topradio playlist vind je nu in de Topradio app. We make you move. Top! Op weg naar de Summer Beat 1000.

Yeah, yeah, yes. And heads will roll. Oftewel ook hesprol. Dat is iets wat wij als Vlaming meteen hoorden als je het op de radio hoort. Hè. Je zou er nu al zin in krijgen. Op weg naar de Summer Beat 1000 loopt hier bijna op zijn gat. Maar dat wil niet zeggen dat je nog altijd kan blijven stemmen, hè, voor die Summer Beat 1000. Dat kan je nog de ganse week. Dus doe dat gewoon eens even als je wil. Dan klinkt die net toch dat tikkeltje beter. Hè. Milk and Sugar nu met Faya Condé.

Michael Kleiss en Hey Lady Luck. De afgelopen twee weken op woensdagavond heel wat leuke potentiële Summerbeat 1000 tracks aan je voorgesteld. Het is nu aan jou, dus doe dat goed, kies goed en dat het verdomd een dikke vette lijst mag worden. Nog een fijne avond.

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, en de bloemen die zouden dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo simpel.